0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland.

0: verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Holy, holy, holy,
5: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

Glory. Glory.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
4: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En het is me een groot genoegen om de les in te duiken met jullie. Ik heb veel woord wat ik wil gaan delen vandaag. En hoe belangrijk is het om alles te onderbouwen vanuit het woord van God. Halleluja, want er valt geen spel tussen te krijgen. We hebben een mooie les achter de rug. De laatste twee lessen zijn geweest over de wet en over de genade. En als we dat eenmaal gaan grijpen, lieve mensen, waar de wet voor diende en hoe wij nu niet meer onder de wet zijn, maar hoe wij nu onder de genade zijn en wat het betekent om onder de genade te zijn, dat het geen vrijbrief is om te leven in zonde, maar dat de genade ons is geschonken om niet meer te zondigen. Halleluja. Weet je, het maakt dat je van nature die dingen allemaal niet meer wilt doen. En het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Amen. Amen. Weet je, God is zo ongelooflijk goed. Halleluja. Hij is mijn Heer, hij is mijn Koning, hij is mijn Verlosser, hij is mijn Heiland, hij is mijn Voorziener, hij is mijn Vrede, hij is mijn Rust, hij is mijn God. Ik hou zo ongelooflijk veel van God. Ik hou zoveel van God. Onvoorstelbaar. Weet je, zijn liefde. Elke dag weer opnieuw kun je gewoon zo aangeraakt en bemoedigd worden door zijn liefde. Te weten hoe ongelooflijk veel die van ons houdt. Man, dit is gewoon niet te bevatten, man. Dit is gewoon echt niet te bevatten. Weet je, vandaag wil ik een les met jullie gaan behandelen. Dat eigenlijk best wel heel veel persoonlijke betekenis ook heeft voor mezelf. Omdat ik ook best wel van oude gewoontes geneigd ben om eigenlijk non-stop door te gaan. 24/7. Als ik ergens wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Dan ben ik gewoon niet meer te stoppen. En als ik ergens heilig in geloof, dan geloof ik er heilig in. En ik geloof hier heiliger in dan dat ik ooit ergens in mijn leven heb geloofd. Weet je, ik geloof heilig in wie God is. Ik geloof heilig in zijn woord. Ik geloof heilig in de Heilige Geest. Ik geloof heilig in het volbrachte werk van Koning Jezus. En ik geloof heilig in de beloftes die hij ons maakt en hoe we daarin kunnen wandelen. En ik wil dat zoveel mogelijk delen met mensen over de hele wereld, over waar ik kom. En gewoon, weet je, iedereen die ik voor mijn voeten krijg. En weet je, en soms loop ik mezelf misschien wel voorbij. Soms kan ik daarin gewoon wel te snel gaan. Doordat anderen me niet eens meer bij kunnen houden. Want ik ben vaak al 10 stappen verder. Ik ben met jou aan het praten en ondertussen ben ik al bij het einde van mijn les, zeg maar. Weet je, dus het is gewoon zo werkt het brein. En ja, je kunt je denken vernieuwen. En dat doe ik ook met het woord van God. Leugen eruit, waarheid erin. En tegelijkertijd werkt dat brein voor mij gewoon op volle toeren. En ik heb nog niet ontdekt hoe ik dat brein wat op volle toeren brengt of 50% kan zetten of zo, zeg maar. Dus, maar goed, er is genade. Halleluja, halleluja, halleluja. Nee, ik wilde graag eventjes openen met gebed en dan gaan we deze les in. Vader, dank u wel, Heer. Voor uw woord en gewoon voor uw waarheid. En dat we die steeds meer eigen mogen maken. Dat we die steeds meer mogen omarmen. En dat we dat steeds meer mogen gaan leren toepassen in ons leven, Vader. Opdat ook de vrucht daarvan manifest zal worden. Opdat ook datgene wat al reeds volbracht is en een feit is, zichtbaar gaat worden in en door ons leven heen. Vader, dank u wel dat u naprediker bent van uw woord, Heer. En dat u dat wat we nu gaan delen met de toehoorders, Heer, dat u dat zult nemen en dat u dus zult doorwerken in hun hart. En na zult prediken in hun hart en in hun geest, Vader. Opdat ze daardoor getransformeerd mogen gaan worden. En mogen gaan grijpen en begrijpen hoe groot u bent, Vader. Alle eer en glorie is voor u. En we danken u in de machtige naam van onze koning Jezus. Halleluja. Amen. Alright, dus we zijn in les 2.6 aangekomen. En de titel van de les is zijn rust binnengaan. Nou, als we het hebben over rust, dan kunnen we natuurlijk aan heel veel verzetten denken. Op 8 december 2023 sprak de Heer tegen mij nadat ik een ongelooflijk bewogen jaar achter de rug had, waarin ik gewoon geen seconde rust heb gehad. Geen fysieke rust, geen geestelijke rust. Gewoon geen rust heb gehad en daardoor ook niet in de rust kon komen, maar gewoon bleef gaan. Totdat ik me uiteindelijk mezelf aan het voorbijlopen was en merkte dat ik sommige dingen zelfs op automatische piloot begon te doen en er wat minder vreugde in zat in sommige dingen die we moeten doen. Want weet je, het evangelie verkondigen aan zich vind ik heerlijk en ik kan gewoon prediken en weet je, zet me op een podium en het komt helemaal goed en weet je, bedien de mensen, het komt helemaal goed. Maar alles daaromheen, alles. Het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik op een of andere manier klaag of mopper. Maar soms hebben mensen denken geen idee van wat er komt kijken bij bediening. Er komt zo onvoorstelbaar veel bij kijken, logistiek. Komt er zoveel bij kijken. Praktisch komt er zoveel bij kijken. Qua voorbereiding. Alles wat op de achtergrond plaatsvindt. Het is te veel, maar dan ook letterlijk te veel om op te noemen. En menselijk gezien is het bijna onmogelijk om een bediening op die manier te dragen. Godzijdank heb ik ook allemaal geweldige mensen om mij heen. Dan heb ik een geweldig team wat ze steeds meer aan het uitbreiden is. We hebben mensen in Mexico. We hebben mensen in Brazilië. En we hebben mensen in Venezuela. En we hebben mensen in Nederland. En we hebben mensen in Amerika. En weet je, het is gewoon geweldig om te zien wat God allemaal aan het doen is. Weet je, en samen kunnen we veel meer werk verzetten. Maar dan nog is het enorm en ontzettend veel. En ja, groeit het alleen maar. Maar ik was gewoon echt aan rust toe, om het maar zo te zeggen. En ik zocht de Heer en ik was aan het bidden. En God sprak tegen mij op 8 december 2023 herstel. En aan de hand van dat woord is daar zoveel openbaring gekomen in mijn leven. Wat mij zo geholpen heeft. Wat me zo opgebouwd heeft en bemoedigd heeft. En me nieuwe richting heeft gegeven en inzicht heeft gegeven. En alles wat daar weer verder uit voortgekomen is gewoon te veel om op te noemen. Maar gewoon geweldig. En dus rust betekent voor mij heel veel. Het is iets waar ik in principe dagelijks naar verlang. En hij zegt, ik geef je vrede, mijn vrede geef ik niet die de wereld geeft, geef ik die u. Weet je, dus zijn vrede, hè, zeg maar, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar in mij zul je vrede hebben. En de vrede waar hij het over heeft, is een vrede te midden van iedere storm, halleluja. En die rust en die vrede, die heb ik wel. Het maakt niet uit wat er op mijn pad komt, ik doe het toch, halleluja. Ik ben gewoon 100% berust in het feit dat kom ik, dan ben ik gelijk bij de Heer. En tot die tijd ga ik gewoon vol gas voor de koning, halleluja. Maar rust gewoon in een plek waar ik alleen kan zijn, aan de voeten van Jezus. Een plek waar ik de Heer op kan zoeken in stilte en in de rust. Waar ik even helemaal niets hoef, waar even helemaal geen prikkels zijn, waar even helemaal geen ruis en afleiding is. Waar ik gewoon eventjes alles uit kan zetten en God aan kan zetten. Om hem even op zo'n plastische manier te omschrijven, weet je. En dus ik verlangde daar heel erg naar. En God sprak tegen mij herstel. En dat brak mij, maar bracht ook dingen tot stand. Waarin hij mij leerde hoe ik altijd in die rust kan zijn, ook als ik niet alleen ben. En dat is een proces. Maar deze les gaat dus over zijn rust binnengaan. En die rust binnengaan is belangrijk voor iedere gelovige. Voor iedere gelovige, of je nou gejaagd of niet gejaagd bent. Maar het is belangrijk om dat te begrijpen. Wat betekent het nou om die rust van God binnen te gaan? Nou, in Genesis 2 vers 2 en 3 staat geschreven dat toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nou, dus God rustte op de zevende dag van zijn werk. Je zou kunnen zeggen, het werk was voltooid, het werk was volbracht. En daarom kon hij rusten. Toen gaf God zijn volk vervolgens ook de opdracht om op de zevende dag te gaan rusten. En dat kunnen we lezen in Exodus 20 vers 9 tot en met 11. Daar staat, het is eigenlijk in de 10 geboden, zeg maar, wordt dit meegegeven. De wet van de 10 geboden. Maar in Exodus 20 vers 9, daar staat het volgende. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus de Sabbat werd ingesteld, wat betekent rustdag, zeg maar. De Sabbat van de Heere. Nou, er zijn natuurlijk altijd christenen die proberen nu de Joodse Sabbat te houden. En dat moeten ze verder helemaal zelf weten. Dat, ik bedoel, wat maakt mij het uit als jij dat wil doen? Maar dit was slechts een schaduw. Lieve broeder en zuster, van de ware Sabbat die zou komen. He, dus God, de dingen die hij in het Oude Verbond deed en de dingen die hij in het Oude Verbond liet zien en die plaatsvonden, waren allemaal schaduwen van het ware wat zou gaan komen. En zo was die Joodse Sabbat die gegeven werd aan het volk in Exodus 20 vers 9... zeg maar, was een schaduw van de ware Sabbat die zou gaan komen. Nou, zoals u inmiddels weten, omdat we het ook behandeld hebben in de les van de wet en in de les van genade, zijn wij nu niet meer onder de wet van Mozes. En om nog accurater te zijn, wij heidenen zijn nooit onder de wet van de Joden geweest. De wet is nooit aan ons heidenen gegeven, maar aan de Joden gegeven, aan het volk van Israël gegeven. Dus er hoeft nu ook geen Joodse wet of een Joodse regel te worden nageleefd, want anders ben je zelf weer tot wet geworden. Nou, hoe mooi en vroom dat ook allemaal kan klinken, weet je, laat niemand jou deze dingen ooit opleggen om jezelf te rechtvaardigen voor God, want anders ga je de mist in. Colossenzen 2 vers 16 en 17 zegt, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Dus laat niemand je veroordelen in zaken al die dingen. Want het zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Wie is aan het lichaam? Jij en niks aan het lichaam. Wij zijn zijn lichaam, hij is het hoofd. Halleluja. Nou, als wij het hebben over een schaduw, wat is dan de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Dus we hebben een schaduw in het Oude Testament. Wat een schaduw was van de toekomstige dingen. Wat is dan nu de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Christus is onze Sabbat. Christus is onze echte rust. In Christus kunnen wij nu rusten. Hij is nu onze bron van volkomen rust geworden. En ik haalde het net al aan, in Johannes 14 vers 27 staat, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Hij geeft een vrede die al het andere overstijgt. Te midden van welke storm of uitdaging is zijn vrede nog steeds vrede. Hij zegt ook in Matteüs 11 vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nou, wat ik ontdekt heb met rust, wat gebeurt er in rust? In rust herstellen wij. Want als je niet rust, kun je niet herstellen. Dus Jezus zegt eigenlijk, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, allen die herstel nodig hebben, en ik zal u rust geven, ik zal u herstel geven. Hij geeft ons herstel. Hij herstelt ons en hij herstelt ons in de rust. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult, wat een belofte is, rust vinden voor uw ziel. U zult herstel vinden voor uw ziel. En soms hebben we herstel nodig in onze ziel. Door dingen die ons zijn overkomen, dingen die we hebben meegemaakt, die ons moe maken, die ons belasten. Maar hij zal ons herstellen in onze ziel door in hem te rusten. Door gewoon de dingen even los te laten en te weten dat het goed is. En hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zie je, de Sabbat is geen dag. Dat is wat ik ontdekt heb. De Sabbat is geen dag. De Sabbat is een persoon. En zijn naam is Jezus de Christus. Halleluja, Yeshua HaMashiach. God de Vader rustte op de 7e dag omdat het werk was volbracht. Klopt dat of niet? En vervolgens is er zondeval gekomen en kwam zijn zoon om te redden wat er verloren was gegaan. En wat er verloren was gegaan was die eenheid met de Vader. En vervolgens is het nu zo dat wij kunnen rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. Dus God de Vader rust op de 7e dag omdat het werk was volbracht. En nu kunnen wij rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. In Johannes 19 vers 30. Hij gaf zichzelf in het kruishout nadat hij alle zonden, alle ziekte, alle zwakheden, alle armoede, alle pijn, verdriet, ongerechtigheden, overtredingen, afwijzing, lasten, smaad, alle schaamte en alle ellende van de hele wereld op zich had genomen en daarmee was alles klaar. En dan zegt hij, het is volbracht. Halleluja. Volbracht betekent het is klaar. Volbracht betekent je hoeft er niets meer aan te doen. Volbracht betekent je hoeft er niets meer aan toe te voegen. De afwas is gedaan, de aanrecht is gedroogd, de servies en het bestek is weer terug in de laaien in de kastjes. Ja, moet ik je helpen afwassen? Nee, het is volbracht, het is klaar, het is voltooid. Je hebt een huis gebouwd, slaat de laatste spijker in de muur, komt een vrachtwagen aan met bouwmaterialen en die zegt van, ik kom nog wat bouwmaterialen afleveren, kun je daar wat mee? Nee, want het werk is klaar, het huis is klaar. Het is volbracht, dat is wat volbracht betekent. Je hoeft er niets meer aan te doen, het is af. Het is voltooid. Halleluja. Dus hij gaf zijn geest. Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest en zei, het is volbracht, het is klaar. Hij daalde neer in de dood, hij daalde neer in het graf. En zijn bloed werd uitgestort op het altaar van de levende God. Weet je, en de prijs werd betaald. Hij deed al het werk, zodat wij nu kunnen rusten in zijn volbrachte werk. Wij kunnen nu rusten in de werken van Christus, halleluja. Nou, het tegenhanger daarvan is dat het zou kunnen zijn dat jij zijn rust niet bent binnengegaan, omdat je het idee misschien hebt dat je nog van alles zou moeten doen voor God. En daar heb ik het over gehad in de les Genade ook. Dat als jij dat soort dingen doet, dan wandel je in feite in ongeloof. Want dan geloof jij niet dat in genade alles al is voorzien. Jij gelooft niet dat Jezus het werk heeft volbracht. Je gelooft niet dat alles klaar is. Jij gelooft niet dat er niets meer toegevoegd kan worden aan het volbrachte werk van koning Jezus, maar dat we er alleen maar in hoeven te wandelen. Dat geloof jij niet, want je probeert zelf dingen te doen. Of je hebt het idee dat je nog van alles zou moeten doen en je probeert nog allerlei dingen vanzelf te doen voor God. Om zeg maar op die manier, op een of andere manier in, in zijn gunst te komen. Of om behouden te worden, of weet ik veel wat. Maar in feite wandel je dan in ongeloof. Je wandelt dan in ongeloof. Hebreeën 4, vers 6 zegt. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Nou, ongehoorzaamheid is ongeloof. Als je werkelijk zou geloven, dan zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie dat jou is verkondigd. Zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie? Want het woord van God zegt, dit is het werk van God, dat u gelooft in de Zoon of in hem die hij gezonden heeft. Wie gelooft in de Zoon, die heeft het leven. Wie niet gelooft, heeft het leven niet. Weet je, dus wij stellen ons geloof in de levende God. We stellen ons geloof in Christus, dat hij voor ons heeft betaald, dat hij het werk heeft volbracht. En wij gaan dan vervolgens wandelen in die rust. Wij gaan vervolgens wandelen vanuit die rust. En we gaan de dingen doen vanuit de rust. We gaan de dingen doen vanuit geloof en vanuit die rust. En dat is gehoorzaamheid aan het woord van God. Maar als jou het evangelie verkondigd is en je gaat vervolgens toch nog allemaal dingen proberen zelf te doen, vanuit werken, dode werken, vanuit wet, veroordeling, schaamte, schuld en ga zo maar door. Ja, dan ben je in principe ongehoorzaam. En dat is hetzelfde als ongeloof. Want dan geloof je dus niet dat het al klaar is. Je gelooft niet dat het al gedaan is. Weet je, misschien zeg je van, ja, ik heb nog zoveel stress, ik heb nog zoveel zorgen. Ik kan niet geloven dat God iets voor mij kan doen zonder dat ik er zelf moeite in steek. Ik kan het gewoon niet geloven, ik kan het me niet voorstellen. Maar het is genade. Het is onverdiende gunst. Lieve broeder of lieve zuster, wie je ook bent. Dus als jij denkt dat je nog van alles moet doen, geloof je eigenlijk dat Jezus het nog niet heeft gedaan? Als jij denkt dat hij alles, als jij denkt dat jij nog van alles moet doen voor God, voor wat voor reden dan ook, zeg je daar eigenlijk mee, onbewust, en ik zeg dat niet om te oordelen, dat Jezus nog niet alles heeft gedaan. Want als hij alles heeft gedaan, hoef jij niks meer te doen. Dat betekent niet dat je de hele dag op je bed moet gaan liggen en niks doen. Ik bedoel, we zijn geroepen om het licht te zijn in de wereld, de zout van de aarde te zijn. We zijn geroepen om de werken te doen die hij van tevoren voorbereid heeft. We zijn geroepen om de werken te doen die hij doet en groter dan deze, want hij gaat heen naar de Vader. Weet je, we zijn geroepen om vruchten te dragen, want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar het is niet zo dat jij die dingen moet doen om iets toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. Jij doet die dingen niet om in de gunst en in de genade van God te vallen. En daarmee dus te zeggen van wat Jezus voor mij gedaan heeft was niet genoeg. Ik moet nu zelf ook nog allemaal dingen doen, zodat ik vervolgens onder die genade kan blijven. Dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Weet je, werp al je zorg op de Heer. Ja, nee, dat begrijp ik maar. Nee, werp het op hem. Hij zegt het, dus doe het gewoon. Als je zegt, dat kan ik niet, dan is dat trots en is dat ongeloof. Het is radicaal wat ik zeg, maar ik zeg het niet om aanstoot te geven. Ik zeg het ook niet om te veroordelen, maar ik zeg het wel om wakker te schudden. Ik zeg het wel omdat het een feit is dat als jij dingen probeert toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus, dat ongeloof is. Het is ongeloof. Dus wees je daar bewust van. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Ik weet niet of je je kunt voorstellen hoe het zou moeten zijn als je bent losgeraakt van Christus. Hoe zou het zijn als je losraakt van Christus? Als Christus geen effect meer heeft in jouw leven. Als Christus geen effect meer heeft in jouw gebed. Als Christus geen effect meer heeft in jouw genezing. Als Christus geen effect meer heeft in jouw voorziening. Hoe zou dat zijn? Dat zou voelen als de hel. Jezus zegt, blijf in mij. Want zonder mij kunt u niets doen. Je kunt het niet zelf doen. Je moet in hem blijven. Weet je, dus als jij denkt dat je van alles moet doen om God te laten werken in jouw leven, ben je teruggevallen in de werken en in de wet en daarmee uit de genade gevallen. Maar ik wil je dan oproepen om jezelf daarvan te bekeren en weer terug te keren in de genade. En zeggen van, Heren, dit is genade en niets anders dan genade, waar we het in de vorige les over hebben gehad. Weet je, stel je vertrouwen alleen maar op hem. Psalm 37 vers 4 tot en met 5 zegt, schep vreugde in de Heren, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heren en vertrouw hem. Vertrouw op hem. Hij zal het doen. Niet jij, hij. En in het Nieuwe Testament heeft hij het al gedaan. Het is volbracht. Schep vreugde in de Heere, want dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend u uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij heeft het gedaan. Halleluja. Zo mogen we dit nu lezen. Hij heeft het gedaan. Oh, glorie, halleluja. Het is volbracht. Het is klaar. Het is voltooid. Ik ben volbracht in Christus Jezus. Ik ben terug in de hof. Ik mag eten van de boom des levens. Ik ben vrijgemaakt door de levende zoon. Door de levende God. Door de zoon van de levende God. Halleluja. Halleluja. Weet je, als wij in zijn rust zijn, betekent het niet dat je inactief bent. Dat benoemde ik net al. Je doet wel je ding, maar je doet het vanuit de rust. Weet je, je doet het vanuit de rust. En in principe is dat met alles zo. Ik bedoel, soms komen we bij God en dan werpen we onze zorgen op hem. Weet je, en dan 1 Petrus 5 en 7 zegt, werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En dan ga je naar hem toe en dan zeg je, Heer, ik werp al mijn zorgen op u. Want dit is er aan de hand, dat is er aan de hand, dat is er aan de hand, dat moet geregeld worden, dat moet betaald worden, dat moet voorzien worden, ik weet het allemaal niet meer, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik werp al mijn zorgen op u. Oké, en dan vervolgens sta je op, pak je al die zorgen weer op, neem ze mee onder je arm en dan ga je vervolgens proberen om zelf die zorgen weer op te lossen. Dan heb je niet al je zorgen op hem geworpen. Want dan probeer je het weer zelf te doen in eigen kracht. Nee, je moet dit doen. Ik heb gebeden, ik laat het nu los. Ik heb mij voorbereid, ik laat het nu los. Ik heb mijn taak gedaan, ik laat het nu los. Als je dat kunt, dan betekent het dat je in zijn rust bent. Dat betekent niet dat je inactief bent. Je doet wat je moet doen, maar dan daarna laat je het los. En dan vertrouw je gewoon op hem dat alles komt zoals het komen moet. En dat alles gaat zoals het gaan moet. Halleluja. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24 zegt, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En sterker nog, hij heeft het al gedaan. Leer om te rusten in hem. Want als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Dat is ook een powervolle uitspraak. Als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Het is zo makkelijk om in eigen werken te schieten. Het is zo makkelijk dat je het gevoel creëert bij jezelf dat je iets moet doen omdat God je anders niet kan zegenen. Maar de Bijbel laat ons zo duidelijk zien hoe het nou werkelijk zit. Galaten 2 vers 16 zegt, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet of dode werken, maar door het geloof in Jezus Christus. Daardoor worden wij gerechtvaardigd. En ook zijn wij in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Als wij zijn gaan geloven dat als wij niet genoeg Bijbel lezen, niet genoeg bidden, niet genoeg tijd met God apart zetten en niet doordrukken in alles, dat God ons dan niet kan gebruiken, dat hij niet ons door ons heen kan gaan werken. Als wij dat zijn geloven, dan ben je jezelf tot wet geworden, lieve broeder of zuster. Je bent jezelf dan tot wet geworden. Weet je, maar verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Doe het weg uit je leven. Stap er van weg, loop er van weg, laat het los. Weet je, ga gewoon weg daarvan. Nee, ik stap in het volbrachte werk van koning Jezus. Weet je, die discipelen wilden ook allemaal graag weten wat ze allemaal moesten doen voor God, zodat ze in zijn werken mochten wandelen. En ik had het net natuurlijk ook al voorgelezen in Johannes 6. Van wat is nu het werk van God dat ze mogen doen? Of heb ik dan in de vorige les, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval Johannes 6. Ze zeiden tegen hem, wat moeten wij doen? Vers 28, opdat wij de werken van God mogen verrichten. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ja, dus we hoeven alleen maar te geloven in Jezus. We hoeven alleen maar ons geloof te stellen in de genade. We hoeven alleen maar te geloven dat hij alles tot stand heeft gebracht. We hoeven alleen maar te geloven dat hij het volbracht heeft. En dat we niets hoeven toe te voegen aan dat volbrachte werk. Dat is wat we hoeven te doen. Alleen maar dat te geloven. Dan gaan we vanzelf gaan we vruchten voortbrengen die hij in ons produceert. Als wij in hem rusten, in hem gevonden, in hem opgebouwd worden. Dan gaat dat vanzelf. Dat gebeurt gewoon vanzelf. Dan ga je vanzelf ga je vruchten dragen. Maar jij kan rusten in zijn werken. Jij kan rusten in alle facetten. Hebreeën 4 vers 10 zegt, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Ik bedoel, is het niet geweldig, is het niet fantastisch? Is het niet gewoon helemaal super, top, geweldig, goed nieuws, het goede nieuws van het evangelie, dat we mogen weten dat al het werk is volbracht en dat wij nu vanuit zijn rust kunnen gaan wandelen? Dat is toch geweldig? Wij kunnen gewoon lekker aan de voeten van Jezus gaan zitten, zoals Maria. Weet je, Maria die zat aan de voeten van Jezus. En Martha die kwam van, heren, stoort u zich niet? Vindt u het niet vervelend dat Maria aan uw voeten zit en ik hier alleen maar aan het dienen ben? Ik vat het even samen. Hè? En dan zegt hij, Martha, je bent druk met allerlei dingen. Je maakt je druk over allerlei dingen. Maar Maria heeft het beste deel gekozen dat er niet afgenomen zal worden. Het beste deel is om te zitten aan de voeten van Jezus. Het beste deel is om in de rust te zijn. Dat is het beste deel, zodat we kunnen ontvangen. Er gebeuren geweldige dingen als jij in zijn rust bent. Het is de beste plek om te zijn. Jezus die ging zelf constant de berg op om in de rust de Vader te zoeken. En we hebben verschillende bijbelteksten die daarbij zijn. Marcus 6, 46, Lucas 6, 12. In Lucas 9, vers 28 staat, het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En in Handelingen 10, vers 9 staat, dat Petrus ook het dak opklom om te bidden. En dan kreeg hij een visioen. En bij Jezus was het zo dat hij de berg op ging om te bidden met Petrus en Johannes en Jacobus. En dat zijn gezicht werd veranderd en zijn kleding blinkend wit werd. Dus er gebeurt iets als wij de stilte, de rust opzoeken en aan de voeten van de Heer gaan zitten. Weet je, ik bedoel, ik ga. Weet je, we zijn voor ons werk heel veel in Brazilië. En ook in andere landen in Zuid-Amerika waar heel veel bergen zijn. En ik pik elke dag wel een moment, 's morgens of 's middags of in de avond, wat dan maar. Ik pik altijd een moment om de berg op te gaan. Meestal in de ochtend. Om de berg op te gaan en om alleen te zijn met God. Om hem te zoeken. En om hem te loven en te prijzen, om aan zijn voeten gevonden te worden. Weet je, en daar gebeuren geweldige dingen. Ik krijg allemaal mooie inzichten, ik krijg allemaal openbaringen, ik krijg allemaal leiding van de Heer. Weet je, dus het is gewoon fantastisch om te weten en om te zien. Als jij in zijn rust bent en functioneert vanuit zijn rust, vanuit zijn volbrachte werk, kunnen er gewoon fantastische dingen gebeuren. Dus stel je vertrouwen, jouw geloof in het volbrachte werk van koning Jezus. En als je dat doet, dan kun je alles compleet loslaten. Alles loslaten. Efeze 2 vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wij zijn voorbereid om goede werken te doen, die hij van tevoren heeft voorbereid. Heeft hij van tevoren bereid. Weet je, wij zijn geschapen in Christus om goede werken te doen. Goede werken. Dat wil zeggen niet jouw werken, maar zijn werken. Niet jouw kracht, maar zijn kracht. Niet jouw vermogen, maar zijn vermogen. Niet jouw prestaties, maar de prestatie die Jezus heeft gewerkt. Niet jouw moeite, maar de genade die alles heeft voorzien. Het betekent dat je jezelf volledig over kunt geven aan het volbrachte werk. Alles is gedaan. Filippenzen 1 vers 6 zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Lieve mensen, hij is een goed werk begonnen in ons. Hij is een goed werk begonnen in jou en hij is een goed werk begonnen in mij. En in Christus Jezus zijn wij volmaakt geworden, Colossenzen 2 vers 10. Zijn wij volbracht, zijn wij een nieuwe schepping, kunnen wij ons bekleden met die nieuwe mens. Maar het werk dat hij door jou heen wil werken, het werk dat hij in jou begonnen is tot de dag dat we opgenomen worden of dat we naar de Heer toe gaan. Weet je, hij zal dat voltooien. Het is een belofte. Hij zal dat voltooien. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Jij hoeft het niet te voltooien, hij. Jij hoeft het niet te werken, hij. Jij hoeft het niet te doen, hij heeft het gedaan. Hij heeft het betaald. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het voorzien. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij heeft het beschikbaar gemaakt. Hij. En je hoeft er alleen maar in te wandelen. Ga zijn rust binnen. Het is nog steeds van kracht. Die belofte is nog steeds van kracht. Hebreeën 4 vers 1 zegt, laten wij er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is. De belofte om zijn rust binnen te gaan is nog steeds van kracht. Jij kunt zijn rust binnengaan. Jij kunt gaan wandelen vanuit wie je bent in Christus. Jij kunt gevonden worden aan de voeten van Jezus. Jij kunt in hem gevonden, geworteld en opgebouwd worden. Jij kunt putten vanuit wie je bent in Christus. En jij kunt jezelf vrijmaken van werken, dode werken. Je kunt jezelf vrijmaken van een zelfverdienmodel, van prestaties en al die dingen meer. Je kunt zijn rust binnengaan en ontspannen en weten dat God is in control. Want het werk dat hij in jou begonnen is, zal hij voltooien. Hij zal het voltooien. Hij zal het doen. Vertrouw op hem, hij zal het doen. En hij heeft het al gedaan in Christus Jezus, halleluja. Dus leg al je werken af, leg al je moeite af. Bekeer je van al je onbedoelde eigen prestaties. Ga zitten aan de voeten van Jezus en vertrouw op hem. Dan weet je wat je moet doen. Weet je? En als je het doet, doe het dan vanuit zijn rust. En weet dat alles, maar dan ook alles goed is. God is goed. Weet je, God gaf mij dat inzicht over zijn rust binnengaan en wandelen vanuit zijn rust, bewegen vanuit zijn rust. En het heeft mijn leven een stuk makkelijker gemaakt. Ik zeg niet dat ik het al heb gegrepen. Dat zegt Paulus ook. Ik denk niet dat ik het al gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeten naar wat achter mij ligt, maar uitstrekken naar wat voor mij ligt. Halleluja. Weet je, ik zeg niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik heb het wel begrepen. En ik ben er heel hard mee onderweg. Om steeds meer vanuit de rust de dingen te doen. En de dingen los te laten waar je toch geen controle over hebt. Om gewoon om te vertrouwen dat het werk dat hij in mij begonnen is, dat hij dat zal voltooien op de dag van onze Heer Jezus Christus. Het is klaar. Het is volbracht. Ik ben volbracht. Jij bent volbracht in Christus Jezus. Wij hoeven niets meer toe te voegen aan onze zaligheid. We hoeven niets toe te voegen aan onze rechtvaardiging. We hoeven niets toe te voegen aan de zegen van de Heer. We hoeven niets toe te voegen aan zijn beloftes. We hoeven niets toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. We hoeven niets meer toe te voegen. Nogmaals, dat betekent niet inactief zijn. Weet je, ga heen, draag vrucht. Weet je, vermenigvuldig jezelf. Wees het licht en het zout van de aarde. Zorg voor de weduwe en de armen en de wezen. Weet je, doe de dingen die hij ons opdraagt om te doen. Maar niet om op een of andere manier gunst of wat dan ook van God te verdienen of te krijgen. Maar gewoon omdat het allemaal klaar en volbracht is. En je daar gewoon in kunt wandelen. Je kunt er gewoon in wandelen. En je kunt erin wandelen vanuit zijn rust. Want het is oké. Jij bent oké. Jij bent klaar. Jij bent volbracht. Je bent voltooid. Halleluja. Als dat niet een of andere geweldige waarheid is, lieve mensen, dan weet ik het niet meer. If this doesn't light your fire, then your wood is wet. Halleluja. God is een goede God. En jij kunt in zijn rust zijn en blijven. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Mijn vrede. Mijn rust. Mijn volbrachte werk. Dank u, Jezus, dat u dat voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat u alles heeft voorzien. Ik hoop dat je hierdoor gezegend bent. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Handvatten, bemoediging, antwoorden, inzicht, wat het ook is. Weet je, als het maar is tot eer en glorie van zijn geweldige naam. Halleluja. Als je getuigenis hebt naar aanleiding van deze lessen of wat dan ook, weet je, laat het ons dan even weten via de website of de socials. God bless you. Ik hou van jullie en hopelijk tot een volgende les. Doedoeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.
5: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
6: Today is the beginning of my fourth and final week of teaching on imagination. And I tell you, there's still a lot more that I could say. I've been focused primarily on scriptures that use the word imagination in it. And then I also showed that a positive imagination is what the Bible calls hope. And so I've been focused on that. But there's so many times in scripture that the imagination, it may not be called by that name, but it's used. And anyway, there's just a lot more to cover. This is my last week to offer this book entitled The Power of Imagination. This is a brand new book, and I would really encourage you to get this. We also have CDs, DVDs that were taken from television and also a set from a live meeting. And so this is my last week. I really encourage you to get this teaching. It has transformed my life. I just want to use a passage of scripture today out of 1 Kings chapter 19. And this doesn't use the word imagination, but if you can follow my logic here, if you will listen, I think that you'll see that this is exactly what it's talking about. And it will show you how powerful an imagination is. Just to rehearse a few of the things that I've said, the very first week I started talking about the word that was used in the Old Testament, the Hebrew word that was translated imagination. It was also translated mind in Isaiah chapter 26, verse 3. It was also translated frame in Psalms 103:14. That Hebrew word that was translated imagination, I think five different times in the Old Testament, it literally means conception. And from that, I taught that your imagination is like your spiritual womb. It's where you conceive things, good or bad. This will work for you or against you. And here is an example of an imagination working against Elijah. I hadn't got time to put this totally in context, but hopefully you remember the story of Elijah where he had the duel with the prophets of Baal. And he said, let's put a sacrifice out there and wood under it, but don't put any fire to it. And let's pray and the real God will answer by fire. And so the prophets of Baal, they went from morning until night and they cut themselves and jumped on the altar offering themselves as a sacrifice. They did everything to plead with Baal, but nothing happened. But then Elijah just, he actually poured water over his sacrifice in order to make sure that nobody would think this was just like spontaneous combustion, that it was an accident. He drenched the sacrifice and the wood in water. And then he just prayed a simple prayer and said, Father, show everybody that I've done these things at your name. And boom, the fire of God fell and consumed the sacrifice and even burnt the stones. It was powerful, and the people fell on their face. And this is in 1 Kings chapter 18 and verse 39. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. And then Elijah told them to take all of the prophets. Now it mentions over here in 1 Kings chapter 18 and in verse 19, that there were 450 prophets of Baal and 400 prophets of the groves, a total of 850 prophets. Down here in verse 40, Elijah said, take the prophets of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. So it only mentions the prophets of Baal, but all of the prophets of the groves were there. So he either slew 450 prophets, or the prophets of the groves were included, that was 850. But anyway, 450 or 850 people that he just slaughtered and killed them. This was amazing. I'm sure it was a graphic sight to see either 450 or 850 people that were just slaughtered and killed. There's bound to have been a bloody sight. And then after all of this happened, look in chapter 19 and in verse 1, it says, and Ahab, this was the king who was present, told Jezebel, which was his wife, the queen, and she was a super wicked woman. To this day, the name Jezebel is not a compliment to anybody. Anybody that would name their daughter Jezebel is a God hater or something, because this woman was wicked above all people. So Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all of the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. So this is just an old English way of saying that Elijah, I am gonna kill you. God, I swear by God that if I don't kill you and make you like one of these prophets of mine that you killed, then I swear that God will kill me. She swore under an oath and said, you are going to be just like one of these prophets that you killed. And look at this in verse 3. And when he saw that, when he saw what? When he saw himself dead. Now, all of this was a messenger with a note. It wasn't a soldier with the sword. He wasn't in imminent danger at that exact moment. But these words painted a picture. This is what I've been talking about, This is the beginning of my fourth week talking about your imagination. You see things. And people, if they tell you that you're a loser, that you're going to die because you've got a terminal disease, or if they, on and on could go with all these things. You see things. You see the future. You see what your day is going to be like. If you have people coming in that, you know, they maybe are having a meeting and you have the potential of being fired, if you aren't careful, your imagination will see you being fired. You will see these people, renouncing you, criticizing you, maybe docking your salary or sending you someplace that you don't want to go, moving you to another office. You can see all of these things in your imagination. And this is what it says. When he saw that, when he saw himself dead like one of those prophets. Now, we don't know that Elijah is the one that killed everyone, but he's the one that was responsible for it. And I wouldn't be surprised at all if Elijah didn't take a sword and kill some of those prophets himself. I could certainly imagine, I could see him thrusting somebody through, killing them. And he's bound to have been a bloody mess. And even if he didn't have blood on him, he was there when 450 up to 850 men were killed. And what a graphic sight that was. Imagine how that would imprint on your imagination. You wouldn't forget that. Here he is just the very next day with the queen who hated him saying, God do so to me and more also if I don't make you like one of these prophets that you've killed. And Elijah saw it. He saw it. Where? In his imagination. And what was the result? Man, when he saw it, it said he arose and went for his life and came to Beersheba. Now think about this. Elijah had challenged the king, Ahab, and he had called for a drought. And then he came back after 3.5 years. The New Testament, Jesus shows that it was 3.5 years later. James that says that he prayed and it rained not by the space of 3.5 years. And so, 3.5 years later, God told him to go and challenge these prophets. And he went to Ahab and commanded Ahab to bring all of the soldiers, all of the nation, and all of the prophets together. And that's when he had this challenge with the prophets of Baal. And he was bold. And when he's praying here, right before the fire of God fell, it says in 1 Kings 18:36, and it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel and that I am thy servant and that I have done all of these things at thy word. So right here, he said that God had told him to do this. God had spoken to him what was going to happen. And again, in his imagination, he saw this challenge with the prophets of Baal. He saw the fire of God falling. He saw himself killing these people. And because he had that, it again became a self-fulfilling prophecy. Proverbs 23:7 says, for as he thinks in his heart, so is he. The way you see things on the inside is what you are going to get on the outside. No exception. That is a strong statement right there. And I know that there's many people that disagree and they say, oh no, I'm praying God for healing. I'm praying God for prosperity and deliverance. And this is what you desire. You may desire it. You may long for it. But do you see yourself prospering? Do you see yourself well? I have dealt with thousands of people that have the right desire and praying for things, but the truth is the image on the inside of them is negative. And you can prove it because let's say, for instance, if you're praying for healing and if all of a sudden you were just totally healed, it would shock you. You know, I remember an instance when I was ministering in Omaha, Nebraska, and I called out through the gifts of the Spirit that there was somebody there who was cross-eyed and that God was going to heal them. And there was a boy, I don't remember exactly how old he was, but he was probably somewhere around 12. I think he was preteen. And he came forward and his eyes were crossed so badly that he literally had to have somebody lead him by the hand to come up there. It was terrible. His eyes were totally crossed. So I prayed for him And I commanded his eyes to open, and I had my hands over his eyes. And I believed that God was going to heal him, but I didn't see him getting healed immediately. I thought that it was just going to release the power of God into him, and then, you know, you lay hands on the sick and they shall recover. It might be a minute or 5 minutes or a day or whatever, but I was expecting healing, but I was expecting it gradually. And when I took my hands off of his eyes and looked at him, his eyes were perfect. They were perfect. And you know what? I said, I don't believe it. I'm the one that was praying for him. I'm the one that God used to call this out. But I didn't see it happening immediately. And when it happened immediately, I couldn't believe it. I expressed my own unbelief. And the moment I said that, his eyes crossed back like that. And man, I repented and I said, God, I'm sorry. And I prayed for him for another 10 minutes or so. And I never did see his eyes straighten up. Now, again, I prayed and I believed, and according to my faith, be it done unto me. I believe his eyes eventually straightened up, but in that meeting, I never did see him straighten up. And so my point is that, see, here I was praying for healing, but I wasn't expecting it at that moment. And when something happened, contrary to what I saw on the inside, it revealed my unbelief. There are some of you that are praying for healing right now. But you may be expecting it just to come gradually. You may be expecting things to get gradually better. If it was to happen immediately, it would shock you because that's not what you see. Whether you understand it or not, the image that you have on the inside of yourself and what you can do and what God can do and what's happening in the future and on, it is a limiter. It is a self-fulfilling prophecy. And as you are thinking in your heart, that's the way that your life is going. I'm not saying that it's going the way that you desire it to go, but it is going the way you see it going. So if you want to see a change in your life, in your situation, you need to change the image that's on the inside instead of just praying that everything outside changes. The change doesn't take place out there. It takes place on the inside. Again, I could give you so many examples of this. I've referred to this briefly, but back in January the 31st, 2002, the Lord spoke to me from Psalm 78:41 and told me I was limiting him by my small thinking. And so I began to change. I got up the very next day, February the 1st, and I told a group of ministers that was at my ministers' conference, and I began to speak it out. By February the 11th, I had called my staff together. We only had 28 staff at that time. And I told them, I said, I don't know how long it takes to change the image on the inside. I don't know if it takes a day, a week, a month, a year, 5 years, 10 years. I don't know. But I said, I am going to see what God has spoken to me come to pass. And I started saying it on the inside. Before I could write a letter, it took me probably a month to figure out how to say this to the people that were on my mailing list. And back at that time, we had a very small mailing list, just a few thousand people. And it took me a month to even write a letter. Then it took a month for my staff to proof it and then to print it and then to get it out and for the mail for the time for it to get there. So my point is, it was at least 2 months after God had spoken this to me and before I could share it with any of my people. And yet, did you know that immediately, I mean within days, everything began to change. I had wanted to go on the second largest network in the world, Christian network on television, and I had been thwarted every time. I knew the people who ran the network. They were friends of mine. They were always kind to me, but every time I asked them about going on their station, they would actually quote me a price that was more than their rate card, what they had advertised. And for anyway, whatever reason, for 2 years, I had been thwarted in my desire. Within a couple of days after I made this statement that I will see this change, I got a registered letter and it said, why aren't you on our network? You send us the materials, you'll start next Monday, and we will make sure that we give you a price that you will like. And I mean, I'd been for 2 years trying this, and all of a sudden, boom, things just happened. And before my mail got out, before that letter got out to my partners, did you know that our income nearly doubled before I was able to tell people what was going on? It was like there was in the spiritual realm, like there was a dam. And all of the things that I was praying for and desiring, it was being held up. It was blocked. And when I changed the image on the inside, before my mail could get out, before people could hear about it, just boom, it's like this dam was broken and the blessings of God began to pour through and things began to happen. So I use that as an illustration to say that whether you realize it or not, you might be praying for healing, you might be praying for prosperity, you might be praying for breakthrough in some area of your life. You may desire it with all of your heart, but do you see that happening? As you see things is the way it's going to be. Proverbs 23:7, as he thinketh in his heart, so is he. And here's an example. It doesn't use the word imagination, but this is exactly what happened. Elijah saw himself dead, like one of those prophets that he had killed just the day before. And when he saw himself dead is when he fled, and he became so depressed. Look at the next verse. It says that he requested for himself that he might die and said, "It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." Did you know the truth was he was never better than his fathers? But this is one of the dangers that when you see something awesome happen, like just in the last few days, we saw a little baby raised from the dead. We saw a man, an elderly man, walk up with his wife that was as close to death as she could be. She could barely move. Her cheeks were sunken in. And I mean, she looked like a skeleton. You could literally see that she probably didn't weigh over 60 or 70 pounds maximum. And he brought her up. And anyway, within just a few moments, she was sitting up talking and got up and stood up and walked. And when you see great things like this happen, you know what? If you aren't careful, you'll get to thinking, look what I did. You will get to thinking, oh God, this is awesome. And you'll get on this emotional level and you'll throw the word that got you to that place away. And instead, you'll start going by the enthusiasm, the excitement, the goosebumps that are running up down your spine. And you will use that. And that's where you'll focus your attention. The moment you do that, I guarantee you, you're headed for a fall. It's like flying in an airplane. I've used this example many times, but if you're flying in an airplane and you get to thinking, look what I'm doing. Man, I'm 40,000 feet in the air. I'm flying at 500-600 miles an hour. I'm awesome. The moment you do that, you know what? You have set yourself up for a fall because it's not you that's awesome. It's that plane that's awesome. And if you don't believe it, step outside of the plane and see how well you fly. It's not you that does these great things. It's not you that sees the dead raised. It's not you that sees the cripple walk. It's God's power and it's your relationship inside of Him. And if when you see great things happen, here's what happened with Elijah. He had called for a drought. He was supernaturally sustained. This is in 1 Kings chapter 17 by ravens bringing him bread and flesh every morning. And then he went to a widow and he multiplied her meal and her oil. And for over 3 years, he stayed with her. And that little tiny bit of meal and the little tiny bit of oil that she had never wasted. And it fed them for over 3 years. Then the widow's son died. And Elijah raised this boy from the dead. There was no promises of people being raised from the dead. There had never been a person raised from the dead recorded in Scripture. This was the first time it had ever happened with no precedent for it. And Elijah saw the boy raised from the dead. Then he went and called for this duel between the prophets of Baal and God. He saw fire fall. He killed all the prophets of Baal. He called for an end to the rain, and he outran a chariot for 20 miles. He was so fired up and pumped up. He was on an emotional high, and he moved away from his dependence upon God that got all of those things and got to thinking, God, I'm better than anybody else. Nobody else has ever seen a person raised from the dead. And he quit putting his vision, his imagination being stayed upon God. Again, Isaiah 26:3, the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him because he trusteth in him. That word that was translated mind there is the exact same Hebrew word that was translated imagination. And he quit staying his mind, his imagination on God. He got to looking at himself. And this is very revealing. He says, take away my life because I'm not any better than my father's. For him to say that shows that for a while he thought he was better than his father's. He thought he had done things that nobody else had done. I'm stronger than any person alive on this earth. And did you know it was probably true as far as the things that happened through him, but it wasn't because of Elijah. It was because of his dependence upon God. And the moment he took his eyes off of God, it's like Peter walking on the water. Peter walked

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, we zijn bezig met de Faith School en de eerste avond het gehad over geloof, Gods betaalmiddel. Het betaalmiddel van God, of eigenlijk de hemelse valuta. Waarom noemen we geloof hemelse valuta? Omdat de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En wie tot God komt, moet geloven. Dus geloof is een voorwaarde om met God samen te werken. En net zoals hier op aarde dus, toevallig in Nederland heb je euro's nodig, in Amerika heb je dollars nodig, in Engeland heb je ponden nodig als je daar iets wil doen, als je daar samen wil werken, zakelijk gezien. Maar als je met God samen wil werken, heb je geloof nodig. En daarom noemen we geloof is Gods valuta, is Gods betaalmiddel. En daar zijn we de vorige keer mee gestart. En wat we ook hebben gezien, is dat de Bijbel spreekt over de wet van geloof. En we hebben ook gezien dat geloof werkt dus wetmatisch. Niet wettisch, maar wel wetmatisch. Wat we daarmee bedoelen is dat het functioneert op basis van geestelijke wetten in de geestelijke wereld. En Jezus leerde dat dus ook aan Petrus en aan ons. Als het gaat om het vervloeken van de vijgenboom, leert hij hoe Petrus hetzelfde kan doen als hij weet hoe geloof werkt. En daar kijken we ook naar in deze Faith School. Dus net zoals dat je met geld wil weten, wat je je kinderen moet leren, wat doet geld? Waarom gebruiken we geld? Wat is geld? Hoe krijg je geld? Hoe gebruik je geld? Zo moeten we dat als christenen, moeten we dat leren aangaande geloof. Dus dat zijn ook de vragen die we beantwoorden. Wat doet geloof? Nou, de vorige keer hebben we gekeken naar 10 dingen. Wat gebeurt door geloof of wat geloof doet? Waarom vraagt God geloof? Die preek hebben jullie als het goed is gekeken. Ik heb vorige keer ook iets over gedeeld. En voor wie was dat echt een eye-opener? Die zegt, oké, nou snap ik meer waar de geloofsboodschap om gaat. Zie je? Heel wat handen in de lucht ingaan. Zo belangrijk dat we begrijpen, waarom is iets zo? Daarom begin ik ook in mijn boek Woorden van Geloof over de kracht van woorden. Waarom hebben onze woorden nou kracht? Heel vaak moet je mensen eerst helpen om de waarom te snappen. Zodat ze daarna kunnen begrijpen hoe ze dingen kunnen gebruiken. Nou, vanavond gaan we ook verder met wat is geloof. Maar vanavond gaan we kijken naar wat is geloof niet. En we gaan nog kijken gedurende de school naar hoe krijg je geloof en hoe gebruik je je geloof. Nou, we hebben de vorige keer ook al gezegd, er zijn 5 vormen van geloof waar de Bijbel over spreekt. En ik zal je nog even opfrissen. De eerste is het geloof, wat gewoon verwijst naar het algemene christelijke geloof. De Bijbel spreekt over geloof voor redding. We worden gered door geloof. De Bijbel spreekt over geloof als vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is, en dan staat in dat rijtje staat geloof. De Bijbel spreekt over geloof als gave van de Heilige Geest. In 1 Korinthe 12, vers 8 en 9. En de Bijbel spreekt over geloof voor specifieke situaties. Dus je geloof gebruiken om de beloftes van God te ontvangen. Of zodat God door je heen kan werken. Dat noemen we geloof voor specifieke situaties. Dat zijn die 5 vormen van geloof. En de vorige keer hebben we het ook gehad over wat doet geloof. We hebben gezegd, door geloof word je gered. Door geloof behagen we God. Door geloof worden je gebeden beantwoord. Door geloof ontvangen we Gods beloftes. Door geloof ga je je beloofde land in. Dat is nummer 5. De Bijbel zegt, we leven door geloof. Dus iedere christen hoort te leven door zijn geloof. En op basis van zijn geloof. Dus als christen heb je een levensstijl van geloof. Dat is nummer 6. Nummer 7 is, geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Want Jezus zegt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. We hebben het gehad over geloof geeft je overwinning over uitdagingen en problemen. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Nummer 9 is, geloof is het schild tegen de aanvallen van de vijand. Dus ik heb je ook aangeraden mijn boekje Schild van Geloof te lezen. Hoeveel hebben deze al wel gelezen? Anders neem hem mee, hij ligt achterin. Je leest hem echt in een uurtje, anderhalf uur lees je hem uit. En dan begrijp je wat Paulus bedoelt met het schild van geloof. Dus je gebruikt je geloof niet alleen om dingen van God te ontvangen, maar ook om dingen van de duivel af te stoten. En we hebben het gehad over een hoge vorm van geloof. Geloof verandert landen. Het geloof landen verandert. Dus dat is de basis die we gelegd hebben. Nou, je mag met me meegaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. En Hebreeën hoofdstuk 11 noemen we ook wel eens het geloofshoofdstuk. Het geloofshoofdstuk, omdat de schrijver van de Hebreeënbrief, sommigen geloven dat het Paulus is, anderen denken dat het iemand anders is, maar dat gaan we niet in deze school behandelen. Hebreeën hoofdstuk 11 is het geloofshoofdstuk. En wat ik vanavond wil gaan doen, is ik wil een heel klein beetje gaan kijken naar wat geloof is, maar ik wil ook heel erg gaan kijken naar wat geloof niet is. Daarom hebben we de titel van deze les ook genoemd, Verwar dit niet met geloof. En we gaan behandelen vanavond 10 dingen die mensen wel eens verwarren met geloof. Waardoor ze denken dat ze geloof hebben, maar het eigenlijk niet hebben en het geen resultaat heeft. Nou, het bijzondere aan geloof is dat God zelf definieert wat geloof is. En naar mijn weten kan ernaast zitten, maar is dat niet zo van heel veel Bijbelse begrippen te zeggen? De Bijbel omschrijft liefde in 1 Korinthe 13, maar zegt nergens in één zin wat liefde precies is, behalve God is liefde. Maar van geloof geeft God zelf een definitie. En dat is lekker, want dan hoeven we het zelf niet te verzinnen. Amen. En wat is de definitie van geloof? Hebreeën 11 vers 1, daar zegt God dit. Het geloof nu is een vaste grond. Een andere vertaling zegt de zekerheid van de dingen die we hopen. En het bewijs van de dingen die we niet zien. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Dus dit is Gods eigen definitie van geloof. En het is zo belangrijk dat mensen begrijpen wat geloof is. Ik heb meegemaakt dat mensen zeggen, ja, maar die persoon, hebben we een keer iemand die had een ongeluk gehad, en mensen zeggen, maar hij staat echt in geloof voor genezing. En dan sprak ik die persoon en die zei van, ja, nou, volgens de arts moet ik nog wel een jaar revalideren, dus reken er voorlopig maar niet op dat ik dit en dat kan doen. Dus mensen kunnen zeggen, van die persoon heeft echt geloof, iemand kan zelf zeggen, ik heb echt geloof, maar vervolgens schetst hij de situatie waarin hij gewoon helemaal verwacht dat wat de arts zegt gebeuren zal. En dat zijn dingen die komen heel vaak voor. Mensen die denken dat ze geloof hebben, zeggen dat ze geloof hebben, maar eigenlijk een verkeerd beeld soms hebben van geloof. En daarom is het belangrijk om te kijken, wat is geloof ook niet? Wat is geloof ook niet? En soms, hè, dat zijn, ik zeg al bolwerken, die zitten in je bol, daarom heet het bolwerken. Dat is een heel makkelijk ezelsbruggetje. Sommige mensen denken meteen aan een octopus, geest in de geestelijke gewesten. Nee, hij zit hier. Je hoeft niet naar de hemelse gewesten. Je moet 10 centimeter naar boven je mond. Daar moet je ongeveer zitten. Daar zitten veel bolwerken bij mensen. En daarom kijken we in deze les ook naar wat is geloof niet. Omdat soms kunnen we een verkeerd beeld hebben van wat geloof is. En heel interessant, maar als God Jeremia roept, gaan we nu niet lezen, in Jeremia hoofdstuk 1, dan zegt God, ik roep je als een profeet. En dan zegt God eerst om af te breken en om neer te halen en om te vernielen. En God zegt, en om daarna weer op te bouwen. Soms moet je eerst dingen weghalen uit mensenlevens voordat je gezond op kan bouwen. Amen. Want anders ga je bouwen op een fundament wat niet goed is. Dan ga je bouwen op een eigen idee wat mensen hebben van geloof. En daarop gaan ze bouwen en bouwen. Maar Jezus leert ons, als het fundament niet goed is, stort het uiteindelijk in. Amen. Dus soms moet je eerst dingen weghalen. En daarom gaan we kijken naar 10 dingen die verward worden met geloof. Zodat we kunnen weten, daarna kunnen kijken de volgende keer, wat is echt geloof? Nou, geloof hebben we dus vergeleken met geld of met valuta. En zoals je echt geld hebt, heb je ook nep geld. En je hebt monopoliegeld, dat is duidelijk voor iedereen dat het nep is. Maar je hebt ook mensen die maken hun beroep ervan om het zo dicht mogelijk op het echte spul te laten lijken. En het kan zelfs helemaal op elkaar lijken en toch kan iets nep zijn. En wanneer kom je erachter? Op het moment dat je in de winkel wil betalen en ze halen door zo'n scanner. En dan zeggen ze, meneer, deze is niet echt. Of je wil het storten bij de bank en dan krijg je een melding. En dan pas wordt in één keer blijkt, oh wacht, er is ook nepgeld. Nou, we kunnen denken dat we, ik heb het een keer gehad dat ik wat geld moest storten bij de bank. Dat de bank zei, oh, hier zitten biljetten tussen die niet echt zijn. En die krijg je niet terug. Want anders probeer je natuurlijk vervolgens op de markt iets ermee te kopen. Zo zijn we dan ook alweer. Maar maar je kan je totaal niet bewust zijn van het feit dat je op een of andere manier aan nepgeld gekomen bent. En toch heb je het in je handen op dat moment. Nou, ik heb dit de vorige keer ook gevraagd. Maar wie heeft wel eens iemand horen zeggen, die persoon had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Zie je, denk bijna iedereen wel eens. Of misschien zelfs wat dichterbij nog in ons eigen leven. Dat mensen zeggen, ja, maar ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Nou, als mensen dat zeggen, kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Dus mensen zeggen, ja, maar ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Ik wil er even een rood kruisje bij zetten. Ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Nou, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn op dat moment. Misschien had die persoon inderdaad echt geloof. Die persoon had geloof. Maar tegelijkertijd twijfels, ongeloof of angst. Ik schrijf alleen twijfels en ongeloof op. Jezus leert ons en de Bijbel leert ons dat die dingen tegelijkertijd kunnen werken, waardoor je geloof niet effectief is. Dus je ziet inderdaad bij iemand het geloof, je hoort het geloof, maar ondertussen zie je niet wat er nog meer in zijn hart zit. En daar gaan we een andere les, gaan we daar nog verder op in. Maar wat is nog meer een optie? Iemand denkt... Iemand denkt dat hij geloof heeft, maar eigenlijk is het geen geloof. Hij verwart iets met geloof wat geen geloof is. En je kan denken dat je geloof hebt. Je kan het geloof noemen. Je kan er helemaal van overtuigd zijn. Maar als het geen geloof is, zal het niet werken. Ik had ooit een keer iemand die, toen ik... ging trouwen met Femke en we gingen op een gegeven moment ergens trouwring uitzoeken bij een juwelier. Toen had hij daar een heel mooi horloge liggen. Dus ik zei, wat is dat voor horloge? Dus die man die haalde dat horloge erbij. Nou, toen ik de prijs hoorde, dacht ik meteen, laat maar zitten. Maar in ieder geval, hij zei, joh, dit is uit een Rolex horloge. Hoeveel mensen hebben wel eens gehoord van een Rolex horloge? En hij zei, dat was met een blauwe wijzerplaat van keramiek. En ik zei, joh, wat is dat horloge zwaar? En het leek gewoon op staal. Hij zegt, nou, dat komt omdat dit horloge in deze kleur, zegt, die wordt alleen maar gemaakt in helemaal goud. Dus of het is helemaal geel goud, of het is helemaal wit goud. Maar dit wordt niet gemaakt in staal, omdat het helemaal van goud is, is het een stuk zwaarder. Dus goed, hij legde me heel dat verhaal uit. Dus ik had weer wat geleerd over een horloge. Een paar weken later kom ik in de kerk, komt er iemand naar me toe. En die zegt, Tom, kijk eens wat voor horloge ik heb. Ik heb een echte Rolex. En die laat mij precies dat blauwe horloge zien. Maar ik voel meteen, dit ding is veel te licht. Dus ik zeg, nou, ik ben geen horlogekenner, ik ben geen juwelier, maar volgens mij is dit geen echte. Ik zeg, toevallig was ik net bij een juwelier, die liet mij precies zo'nzelfde blauwe horloge zien. Alleen die zei, deze worden alleen maar gemaakt in goud. Of geel goud, of wit goud. En die was veel zwaarder, dit is gewoon staal. En die persoon zei, nee, dit is een Rolex, weet 100% zeker. Ik heb het gekocht van een als Rolex, die verkoper verzekerde mij dat het een Rolex was. In ieder geval, 3 weken later kwam hij naar me toe. Hij zegt, het was toch geen Rolex. Oh, dat is behoorlijk zuur. Mijn punt is, die persoon dacht dat hij een Rolex had. Hij zei dat hij een Rolex had. Hij hield vol dat hij een Rolex had, maar hij had geen Rolex. Nou, hetzelfde kan gebeuren met geloof. Mensen kunnen denken dat ze geloof hebben, zeggen dat ze geloof hebben, vinden dat ze geloof hebben, maar toch geen geloof hebben. En daarom is het belangrijk om te weten, wat zijn nou dingen die mensen kunnen verwarren met geloof? En we hebben ook gezien dat Jezus leert ons dat echt geloof werkt altijd. Met de vijgenboom. Jezus zei, heb geloof in God. Want ik zeg je, vervolgens gaat Jezus uitleggen hoe geloof werkt. En Jezus zegt niet, misschien gebeurt het. Jezus zegt, het zal gebeuren. Jezus zegt hetzelfde over gebed. Alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen hebt en je zal het hebben. Jezus zegt niet, misschien zal je het hebben. We hebben ook geen verhaal in de Bijbel waar Jezus iets probeert in geloven dat het niet werkt. Dat Jezus zegt, jongens, breng die watervaten naar de ceremoniemeester. Dat die ceremoniemeester zegt, wat moet ik met dit vieze water? Dat Jezus zegt, ach, niet gelukt deze keer, niet gelukt. Als Jezus zijn geloof gebruikte voor een wonder, werkte het altijd. Werkte het altijd. En Jezus is ons voorbeeld. En Jezus wist hoe geloof werkte, dus wij kunnen dat ook leren. Wij kunnen dat ook ontdekken. En daarom is dat zo belangrijk. En wij kunnen dus denken dat we geloof hebben. Namelijk, de vorige keer heb ik iets gezegd over de geloofsfundamenten, maar ook de kleinere geloofscomponenten. Soms missen mensen het compleet in de fundamenten en soms missen ze het in de componenten. En soms kunnen het kleine details zijn waar mensen het in missen. Maar wat belangrijk is, is Bijbels geloof heeft Bijbels resultaat. Bijbels geloof heeft Bijbels resultaat. Menselijke versies van geloof hebben menselijk resultaat. Menselijke versies van geloof hebben menselijk resultaat. Nou, ik hoorde ooit een getuigenis van iemand die op jonge leeftijd op bed lag met tuberculose, met hartfalen, en met verlamming. En de arts en iedereen zei dat hij zou gaan sterven. Maar in zijn Bijbel kwam die uit bij Marcus 11, vers 23 en 24... over het spreken tegen de vijgenboom en de bidden in geloof. En hij ging dat doen en hij ontving geen genezing. En hij schrijft zelf, heeft die persoon dit geschreven. En hij zei toen dit. Er gebeurde niets. Ik zei tegen God, Heer, u zegt dat ik moet bidden en vragen. Ik heb gebeden en gevraagd. U zegt ook dat ik moet geloven. En ik heb geloof. Hij zei, Heere Jezus, al zou u zelf hier naast mijn bed staan op dit moment. Ik zou met mijn fysieke ogen zien. En u zou tegen mij zeggen, zoon, het probleem met jou is dat je geen geloof hebt. Zou ik zeggen, Heer, u liegt, want ik heb geloof. Nou, terwijl deze persoon dit zei, tegen God hoorde hij de stem van God. En God zei tegen hem, ja, je hebt geloof, maar je hebt geloof zoals jij denkt dat geloof werkt. Maar je bent het laatste deel van het vers vergeten. Geloven dat je het ontvangen hebt en je zult het hebben. En hij zei, het was alsof het licht in me aanging. Hij zei, Heere Jezus, ik zie het, ik zie het. Ik moet geloven dat ik mijn genezing ontvangen heb, voordat ik het zie of ervaar. Ik moet geloven dat mijn hart genezen is, mijn tuberculose genezen is, mijn verlamming is genezen, terwijl mijn hart nog niet goed functioneert. En ik moet gaan geloven dat mijn verlamming genezen is, terwijl ik nog van natuurlijk oogpunt verlamd ben. En als ik geloof dat ik het ontvangen heb, dan ontvang ik het. Hij zei, dat had ik nog niet gedaan. Hij zei, ik geloofde dat God kon genezen. Ik geloofde dat God wilde genezen. Ik geloofde ook dat God mij wilde genezen. Maar ik wilde eerst genezen, voordat ik geloofde dat hij mij had genezen. Maar je hoeft niet meer te geloven als je het al ziet. Want geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Anders hebben mensen natuurlijk geloof. Zeggen veel Nederlanders, ik wil het eerst zien dan geloven. Nee, het werkt andersom. Je moet eerst geloven, dan ga je het zien. Uiteindelijk, hij ging dat doen en hij genas compleet. Hij genas compleet. Ontving complete genezing. En dan zie je hoe hij het eigenlijk mist in een detail. Als hij zou vragen, geloof je God? Geloof je in genezing? Ja. Geloof je dat God jou wil genezen? Ja, ja. Hij zou op alles ja zeggen. Totdat God hem wees op een punt wat hij gewoon nog niet door had. Nou, daarom is het belangrijk om te leren kennen de dingen die we kunnen verwarren met geloof. En ik ga 10 dingen met je noemen. En de eerste is een hele grote in Nederland en in het Westen. En ik ga hem onderverdelen in 2 kopjes. Namelijk, geloof is geen verstandelijk instemmen. Geloof is geen verstandelijk instemmen. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 10, met het hart gelooft men. Ik heb vorige keer ook gezegd, dat spreekt over je wedergeboren geest. Niet over je fysieke hart. Met je fysieke hart kan je God niet geloven. Net zoals je God niet kan geloven met je darmen, je lever. Of je longen. Als de Bijbel spreekt ook over de besnijdenis van hart, betekent niet ons fysieke hart. Het spreekt over onze wedergeboren geest. Dus geloof is een kracht die werkt vanuit je geest, niet vanuit je verstand. Dus je kunt iets weten met je verstand, maar dat betekent niet dat je geloof hebt. Nou, dat spreekt over 2 dingen. Nummer 1, algemene Bijbelkennis is nog geen geloof. Algemene Bijbelkennis is nog geen geloof. Het feit dat je weet wat je Bijbel zegt, wat er in je Bijbel staat, en dat allemaal is heel belangrijk, maar betekent niet dat je geloof hebt dat het gebeurt in jouw leven, dat God het wil doen nu op dit moment in jouw leven. Dus Bijbelkennis is belangrijk. Het is belangrijk dat we het woord van God kennen. Alleen, de Bijbel moet niet alleen in je verstand zitten. Het moet in je hart komen. Het moet in je wedergeboren geest komen. En je moet het persoonlijk maken. Daarom zie je soms ook dat de beste theologen hebben niet per se de meeste vrucht. Sterker nog, mensen kunnen een onderwerp helemaal Bijbels bestuderen, het helemaal kennen, ieder detail in het Grieks, in het Hebreeuws en in het Aramees, maar geen geloof hebben. Je kan het onderwerp liefde vanuit de Bijbel helemaal kennen, iedere tekst uit je hoofd kennen. Je kan het proclameren, je kan het kennen in het Grieks, het Hebreeuws en iedere taal die er is, maar je kan een hork van een vent zijn. Nogmaals, het is belangrijk dat we het woord van God kennen, maar algemene Bijbelkennis is nog geen geloof. Daarom is het juist mooi, want als je kijkt naar in de Bijbel, zegt Jezus maar van 2 mensen dat ze een groot geloof hadden. En het opvallende is, dat waren niet de schriftgeleerden, waren niet de rabbies, waren niet de theologen van die tijd, was niet de hoge priester. Het was een Canaanese vrouw, een heidense vrouw. Die een groot geloof had. En het was een heidense hoofdman die een groot geloof had. Sterker nog, je ziet juist in de Bijbel dat normale mensen, even de zaakjes, ik hoop dat je jezelf in die categorie vindt vallen, die vonden het makkelijker om geloof te hebben dan de schriftgeleerden en de farizeeën en de theologen. Waarom? Omdat die zaten vast in hun kennis. Die zaten vast in hun kennis. Bovendien, je kunt alle theorie en theologie perfect kennen zonder dat je getuigenis hebt, zonder dat je vrucht hebt in je eigen leven. Jan Surt Pasterkamp, mijn geestelijke vader, vertelde mij het verhaal. Ik heb het verhaal ook staan in mijn boek Bidden is ontvangen. Over een man in Australië. Die, en dat was in de tijd, er waren nog geen telefoons, geen internet. Dat alles was er nog niet meer. Was een, wat wij zouden zeggen, misschien een eenvoudige man. Die niet een hele hoge opleiding genoten had. Had eerst gewoon gewerkt als garnalenvisser. En later ging hij werken als vrachtwagenchauffeur. Maar hij kwam tot bekering. Had geen religieuze achtergrond. Geen gelovige ouders. En hij was eigenlijk altijd onderweg met zijn vrachtwagen. En iemand had hem de Bijbel gegeven. En die man die las de Bijbel en die geloofde het. Dus als hij las, alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En die man die had de grootste getuigenissen. Dat als Jan Sjoerd hem sprak, vertelde, vroeg Jan Sjoerd hoe ging het, zei hij, ja goed, ik was daar in the middle of nowhere, weet je, uren van de beschaafde wereld en ik kreeg een lekke band en mijn band klapte. Maar ik ging naast mijn band zitten op mijn knieën en ik bad God om mijn band te repareren. En ik deed mijn ogen open en de band was vol met lucht en ik kon weer verder rijden. Dat soort getuigenis had die man aan de lopende band. Lopende band. Nou, totdat er andere christenen kwamen in zijn leven. Die hem vertelden, ja maar zo werkt het niet en God gaat je niet alles geven waar je voor bidt. En totdat religie binnensloop. En het geroofd werd uit zijn leven. Nou, mijn punt is, we hebben allemaal diezelfde tekst, maar weten dat het in je Bijbel staat, is een verschil als geloof hebben in je hart dat het gebeurt in je eigen leven. Zie je het verschil? Hetzelfde verhaal met in de binnenlanden van Afrika. En ik heb zelf ook in plekken geweest waar dat gebeurt, waar ze Bijbels uiteenscheuren omdat ze geen geld hebben voor Bijbels. Dus ze geven iedereen een pagina of twee pagina's. En er was daar een Afrikaanse man die tot geloof gekomen was en hij kreeg Handelingen hoofdstuk 8, het hoofdstuk van Filippus, de evangelist. En op een gegeven moment was er een westerse zendeling en die sprak die man en die vroeg die man, hoe gaat het? Die man zei, goed, ik ben net in dat dorp geweest, evangelie verkondigd, zieken genezen, toen was ik daar, toen was ik. En begint te vertellen wat hij allemaal had gedaan de afgelopen week. En die westerse zendeling beseft, hoe kan die man dat doen? Hij heeft geen vliegtuig, hij heeft geen auto, hij heeft niet eens een fiets. Dus hij vroeg, joh, je vertelt over al die plekken waar je bent, hoe kom je daar? En die man zegt, hoezo, hoe kom je daar? Dat staat toch gewoon in de Bijbel? En die refereert naar de tekst van Filippus. Was dat Filippus werd door de geest weggenomen in een andere plaats gezet en verkondigde daar het evangelie. Die man die had maar één Bijbel, die had maar één hoofdstuk, maar die geloofde ieder woord. Als ik zou vragen, kennen we allemaal dat verhaal? Ja, we kennen het verhaal allemaal, maar dat is iets anders als de vrucht hebben, het geloof hebben voor jouw eigen leven, dat het gebeurt in je eigen leven. En daar zie je dus het verschil, dat algemene Bijbelkennis is nog geen geloof. Is nog geen geloof. En waar we heel vaak mee zitten in het Westen is verstandelijk instemmen. Maar geloof is geen verstandelijke kracht, het is een geestelijke kracht. Het is een werk van de Heilige Geest. John Wesley, de bekende opwekkingsprediker uit 1700, zei dit. Hij zei, de duivel heeft de kerk een vervanger gegeven voor geloof. Het lijkt op geloof. Het klinkt als geloof, maar het is geen geloof. Deze vervanging van geloof is verstandelijk begrijpen. Mensen lezen het woord van God, stemmen ermee in dat het waar is, maar ze stemmen ermee in met hun verstand. En dat is niet wat de klus klaart. Het is geloof uit het hart wat van God ontvangt. Daar gaan we het over hebben, hoe je daar komt. We gaan nu eerst zien wat het niet is. Dat we dingen, en nogmaals, het is belangrijk dat we het woord van God kennen. Kijk, dit zie je ook in een dienst. Stel je voor dat iemand zit hier en die is doof aan één oor. Als ik zou vragen, hoeveel geloven dat God deze persoon wil genezen? Driekwart zou zijn hand opsteken. Is het oké? Als ik dan iemand aanwijs, kom naar voren, genees deze persoon. Dan in één keer, Nee, ze weten wat het woord van God zegt. Leg handen op zieken en zullen genezen. Ze weten dat het waar is, maar dat is iets anders dan geloven met je hart dat het gebeurt op het moment dat jij handelt in geloof. En daarom is het zo belangrijk dat we daar wel komen. Ga nog even mee naar Markus 11, vers 23. Heel veel christenen zeggen, ja, maar ik geloof dat de Bijbel waar is. De Bijbel is ook waar. Maar met je verstand instemmen of geloven dat Gods woord waar is, is iets anders dan geloven dat de situatie verandert wanneer jij je tegenspreekt. Let op in Markus 11, vers 23, wat Jezus niet zegt. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart dat de Bijbel waar is, maar zal geloven dat de Bijbel waar is. Het zal gebeuren wat hij zegt. Staat dat er? Nee. Wat zegt Jezus? En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik altijd, je moet niet alleen geloven wat de Bijbel over God zegt. Je moet geloven wat de Bijbel over jou zegt. Wat God over jou zegt. Wat jij kan doen. Heel veel mensen zeggen, de Heer kan het doen. Ja, maar je moet ook weten wat jij kan doen. Door hem. Daarom is het zo belangrijk dat we vrucht hebben. Dat we resultaat hebben. En anders zijn we misleid. Ik moest een keer spreken op een voltijd bijbelschool. En bij de introductie zei ik, vandaag ga ik spreken over geloof. En een meisje op de eerste rij zegt, och, dat weet ik al. Ik zeg, oké. Hoeveel zieken heb je genezen? Hoeveel doden heb je opgewekt? Hoeveel demonen heb je uitgedreven? Hoeveel blinden heb je gezien die weer konden zien? Hoeveel doven konden weer horen? Eigenlijk niks. Maar mensen denken dat ze het al weten. Dus daarom is het zo belangrijk. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dus zou zeggen, ja maar, weet je, ik weet dat de Bijbel zegt, door zijn striemen ben ik genezen. Dat is mooi, dat is een hele mooie eerste stap. Maar nu moet het van weten naar je hoofd, naar geloven met je hart. Dus geloof is geen kennis, geen verstandelijk instemmen. Wat is geloof nog meer niet? Nummer 2. Geloof is geen willen of wensen. Geloof is geen willen of wensen. Regelmatig, ook in genezingsdiensten, worden er mensen bij me gebracht. En dan zegt degene die meeneemt, deze persoon wil graag genezen. Amen, dat wil iedereen. Of mensen zeggen, ik wil graag dit. Ik wil graag genezen. Ik wil graag een nieuw huis. Ik zou zo graag dit. Ik zou zo graag dat. Nou, een wens is goed. Zelfs een hartsverlangen is goed. Alleen het is nog geen geloof. Het probleem is dat sommige mensen willen zo graag iets, verlangen zo graag iets, dat ze het verwarren met geloof hebben. Snap je wat ik zeg? Sommige mensen willen zo graag iets, bijna zijn zo wanhopig voor iets, dat ze dat heel graag willen of wensen geloof beginnen te noemen.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: En zelfs als wat jij wil in lijn is met wat God wil, dus bijvoorbeeld met genezing, betekent het feit dat God het wil en dat jij het heel graag wil, nog niet dat je geloof hebt dat je het ontvangt. Dat is een heel goed eerste stap natuurlijk. En het is ook niet verkeerd om iets te willen. Maar je moet het niet verwarren met geloof hebben. Daarom zegt de Engelse vertaling in Marcus 11, vers 24. De Nederlandse vertaling zegt alles waarom jullie bidden en vragen. De Engelse vertaling zegt, whatsoever things you desire when you pray. Welke dingen u ook verlangt wanneer je bidt. Er staat niet, whatsoever things you desire when you pray, you shall receive them. Nee, er staat, whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them. Dus het verlangen is een goede stap. Wat u dan ook verlangt terwijl u bidt, geloof dat je het ontvangen hebt. Dus alleen het verlangen voor iets is niet goed. En nu gaan we naar nummer 3. En nummer 3 is misschien wel de meest voorkomende fout als het gaat om wat mensen verwarren met geloven. En dat is namelijk, geloven is geen hopen. Geloof is geen hoop. En dit is de meest voorkomende fout en het ding wat het meest verward wordt met geloof. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Dus het geloof nu is de, ik zei even op het woord, zekerheid van de dingen die men hoopt. De Bijbel zegt niet, het geloof nu is wat men hoopt. Nee, er zit een woord tussen. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Nou, heel vaak als het gaat om de beloftes van God, en als je vraagt aan mensen, geloof je dat je het ontvangen hebt? Is heel vaak het antwoord, ik hoop het. Ik hoop het. Ook in genezingsdiensten of in bevrijdingsdiensten. Geloof je dat God je nu vrij gaat zetten? Ik hoop het. Ik hoop het. En dat is in die zin, het is een eerste stap, maar het is geen geloof. Het is geen geloof. En dit is het ding wat het meest verwisseld wordt met geloof. En daarom is het misschien wel een van de belangrijkste aspecten om goed uit te leggen. Niet goed begrijpen wat het verschil is tussen hoop en geloof, en daardoor hoop en geloof omwisselen, is denk ik de allergrootste fout, de meest voorkomende fout die gemaakt wordt. Mensen denken dat ze geloof hebben, terwijl ze in werkelijkheid hoop hebben. Bijbelleraar Derek Prins, ik denk door velen gerespecteerd bijbelleraar, die zegt, hoop en geloof omwisselen is de nummer 1 fout die gemaakt wordt. En hoop wordt ook geen geloof, omdat jij het geloof noemt. Voorbeeld wat ik eerder ook al gaf. Je kan naar de bouwmarkt gaan en dan moet je, weet ik veel, €49 betalen of €50. Dan kan je een briefje van 20 hebben en zeggen, hier, dit is €50. Maar het feit dat jij het €50 noemt, betekent niet dat het €50 is. En dat is hetzelfde met hoop. En heel veel christenen hebben het niet door. Maar wat zij hebben is hoop en ze noemen het geloof. Nou, heel veel christenen, dit schrijft ook Derek Prins, zijn teleurgesteld en gefrustreerd geraakt, omdat ze niet ontvangen hebben wat zij menen te moeten ontvangen. Maar de oorzaak daarvan is dat zij bidden of werken vanuit hoop, maar niet vanuit geloof. Het ding is, de resultaten die God koppelt aan het hebben van geloof, worden nooit gekoppeld aan het hebben van hoop. De Bijbel zegt niet, zonder hoop is het onmogelijk om God te behagen. Jezus zegt niet, alles wat u hoopt, dat u ontvangen zult u hebben. De Bijbel zegt niet dat we door hoop gered worden. Jezus zei heel vaak, het geschiedde naar uw geloof. Hij zei niet, het geschiedde naar uw hoop. Dus de resultaten die gekoppeld worden aan geloof zijn heel anders dan aan hoop. Die resultaten worden niet gekoppeld aan hoop. En daarom is het zo belangrijk dat we leren, wat is het verschil tussen hoop en geloof? En daar wil ik deze les naar gaan kijken. Nou, ten eerste is het belangrijk om te weten dat de Bijbel spreekt over 2 soorten hoop. Er zijn 2 soorten hoop. Nummer 1 is gewoon menselijke. Of je zou kunnen zeggen natuurlijke hoop. Menselijke hoop. En nummer 2 is bijbelse of goddelijke hoop. Bijbelse of goddelijke hoop. Dat zijn de 2 vormen van hoop die de Bijbel beschrijft. Nou, wat is menselijke hoop? Is eigenlijk waar we het net over hebben gehad. Is gewoon iets heel graag willen. Of graag zouden zien dat iets zo zou zijn. En ook in die vorm komt het woord hoop regelmatig voor in de Bijbel. Ik geloof echt dat dit stuk gaat echt een openbaring zijn voor bepaalde mensen. Jezus zei bijvoorbeeld, teksten die hoef je niet op te zoeken. Maar hij zegt, als je leent aan hen van wie u hoopt om het terug te ontvangen. Dan komt u daar, wat voor dank komt u daarvoor toe? In andere woorden, Jezus zegt als iemand in je, in een situatie van nood naar je toe komt. Weet je, is het nobel om geld te lenen als je dat nodig heeft. Maar als je het doet in de hoop dat je het terugkrijgt. Het spreekt gewoon over menselijke hoop. Je zou ook graag willen zien dat je het terugkrijgt. Het is gewoon menselijke hoop. In Handelingen 24 staat dat Paulus in de gevangenis zit. En dat spreekt over een stadhouder. Stadhouder Felix. En dan staat er in tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Nou, die stadhouder die had Paulus gevangen en die hoopte gewoon dat Paulus op een dag hem geld zou geven om losgelaten te worden. Dat spreekt over menselijke hoop. Iets graag willen zien. Graag zou zien dat iets zo is. Maar geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus bij hoop weet je het niet zeker. Bij hoop weet je het niet zeker. Maar Bijbels geloof weet zeker. Bijbels geloof weet zeker. Soms hoor je mensen zeggen, we hebben ervoor gebeden. Het enige wat we nog kunnen doen is hopen. Of laten mensen zeggen, ja, maar ik hoop het. In plaats van mensen zeggen, ja, ik geloof het. Heel veel mensen zeggen, ik hoop het. En waarom is dit onderwijs belangrijk? Omdat je niet alleen wil veranderen wat ze zeggen, je wil veranderen wat in hun hart zit. Zie je, daar gaan soms dingen mis. Mensen veranderen wat ze zeggen, maar ze veranderen niet wat in hun hart zit. Dus je kan het anders noemen, maar eigenlijk moet de bron moet veranderen. Dus wat ik net al zei, Jezus zei niet, uw hoop heeft u genezen, maar uw geloof heeft u genezen. Jezus zei niet, alles is mogelijk voor wie hoopt, maar alles is mogelijk voor wie gelooft.
4: Maar eigenlijk kan je hoop nog zeker weten.
1: Nee, hoop is geen zeker weten. Ik ga zo meteen uitleggen ook wat het verschil is met goddelijke hoop. Het belangrijkste is om te weten, is hoop in de Bijbel wordt nooit gekoppeld aan het ontvangen van Gods beloftes. We hebben net die tekst gelezen in Markus 11, vers 24, waar jij zegt, wanneer u iets bidt, geloof dat u het ontvangen hebt. Een andere tekst over gebed is Matthäus hoofdstuk 18, waar Jezus zegt, als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het zal hun ten deel vallen. Van mijn vader die in hemel is. Dus Jezus geeft hier eigenlijk een paar richtlijnen voor gebed. Hij zegt aan de ene kant, wanneer je bidt, moet je geloven dat je het ontvangen hebt op het moment dat je bidt. En aan de andere kant, wanneer je samen met iemand bidt, moet je allebei hetzelfde in de wedstrijd zitten. Je moet eenstemmig verlangen. Je moet eens samen naar God gaan, eenstemmig verlangen. Nou, waar gaat het vaak mis? Dus ook mensen die bijvoorbeeld komen voor gebed tijdens een dienst. Of mensen die samen bidden. Sommige mensen zeggen, ja maar, weet je, help, ik heb een financiële nood. En je gaat met ze staan in geloof. En je zegt, vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, we geloven dat u zal voorzien in deze nood. Overeenkomstig uw rijkdom. En we spreken in de naam van de Heer Jezus Christus, dat de voorziening komt in Jezus. En je stemt met die mensen in. En we stemmen in, bijvoorbeeld dat ze binnen 2 maanden een nieuwe baan, en je stemt met ze in. En dan zeg je, amen. Wat betekent, zo is het. En dan zeg je, broer, zus, is het gedaan? Ik hoop het. Sorry, er is niks gedaan. Er is niks gedaan. We hadden net zo goed een karaoke nummer kunnen zingen. Had net zoveel nut gehad. Sommigen zeggen, maar waarom niet? Waarom niet? Omdat het is niet eenstemmig. Ik ben aan het geloven en zij zijn aan het hopen. Dat is niet eenstemmen. Ik hoop het. Zeggen heel veel mensen. En daarom is het zo belangrijk dat we leren mensen hoe geloof werkt. Dat ze geloven op dat moment. Het is, ik heb het ontvangen, het is gedaan. Het is gedaan. Zoals ze zeggen, nou, we wachten het af. We wachten het af. We gaan kijken wat er gebeurt. We gaan kijken waar het schip strandt. Nee, het schip strandt niet! Nou, wat is belangrijk? Als we niet voldoen aan Gods voorwaarden, komen we ook niet in aanmerking voor Gods belofte. Als je de resultaten wilt hebben die God belooft, moet je ook geloven zoals God het van je vraagt. Nog een keer, als je de resultaten wil hebben die God belooft, moet je leren om te geloven zoals God van je vraagt. Soms zeggen mensen, ja maar zelfs Tom de Wal heeft gebeden. De Bijbel zegt niet, laat Tom de Wal bidden. De Bijbel zegt dat jij geloof moet hebben terwijl je bidt. Het maakt niet uit wie er bidt. God heeft geen aanzien des persoons, God heeft aanzien des geloofs. Amen. God kijkt niet naar wie er bidt, God kijkt naar wie er gelooft. Het is niet gebed wat je vrijzet. Het is de waarheid die je vrijzet. Daarom hebben sommige mensen niet meer gebed nodig. Wat ze nodig hebben is de waarheid. Want je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Sterker nog, en ik heb het nou even niet over specifieke genezingsdiensten of bevrijdingsdiensten. Maar ik ben er zelfs een beetje moe van geworden om voor allemaal mensen te bidden naar de dienst. Als je ergens gesproken hebt, ik doe het niet meer. Hele rijen tot aan de deur. Wil je voor me bidden? Wil je voor me bidden? Bid zelf! Ja, maar ik ben er volgende week niet. Wat ga je dan doen? Je moet zelf leren bidden. Ik ben je priester niet. De Oud Testament is via de priester naar de Heer. Je kan rechtstreeks naar de Heer. Amen. Door het bloed van Christus. Je hebt net zo'n goede verbinding met de hemel als ik. We hebben allebei 7G. Rechtstreeks naar boven, halleluja. Weet ik van wat ze daar gebruiken. Dat is vaak menselijke hoop. Maar nu komt iets wat voor veel mensen een openbaring is. De Bijbel spreekt ook over een andere vorm van hoop. En dat is namelijk Bijbelse hoop. Of goddelijke hoop. En wat is dit? Wat is Bijbelse hoop of goddelijke hoop? Als je het over deze soort hoop leest in de Bijbel, is het wel een zekerheid, maar het betreft een toekomstige gebeurtenis. Het is een zekerheid, maar het betreft een toekomstige gebeurtenis. En we gaan even een tekst lezen, een paar teksten lezen, om het verschil te zien tussen goddelijke hoop en geloof. Want dit is nog steeds geen geloof. Handelingen 24. Handelingen 24. Als je gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Kijk, je bent de eerste. Nogmaals voor de mensen die online kijken. Ook van harte welkom. Je kan ook terugkijken. En onze ministry team zit er klaar om mensen in te stemmen in geloof. Halleluja. Handelingen 24. Vers 15. Nou, dit zegt Paulus. Let op. Ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook. Dat er een opstanding van de doden zal zijn. Van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Nou, wat zegt Paulus hier? Als ik zou vragen, wie gelooft er in de opstanding van de doden? Als het goed is, steken de meesten van ons onze handen op. Dat is een van de fundamenten van het christelijk geloof. De opstanding van de doden, amen. Maar wat zegt Paulus? Ik heb hoop op God. Daarna zegt hij, zij zelf verwachten het ook. Dat er een opstanding van de doden zal zijn. Nou, hier leren we wat goddelijke hoop is. Paulus heeft goddelijke hoop. Hij heeft namelijk hoop op God. Hoop op God. Hij verwacht niet dat mensen iets doen. Hij verwacht dat God iets doet. Goddelijke hoop is iets verwachten van God. In dit geval de opstanding van de doden. Paulus verwacht dit. Wij verwachten het, zegt hij. Paulus ziet ernaar uit. Dus Paulus, en zegt hij, het zal zijn. Dus Paulus ziet ernaar uit en hij weet zeker dat het gaat gebeuren. Zie je dat? En toch noemt hij het hoop en geen geloof. Paulus verwacht iets van God, ziet ernaar uit, weet zeker dat het zo zal zijn. En toch noemt hij het hoop en geen geloof. Waarom noemt Paulus dit hoop en geen geloof? Omdat hij niet zeker weet wanneer het plaats zal vinden. Het ligt op een onbekend moment in de toekomst. Daarom noemt hij het hoop. Bij goddelijke hoop is het dus wel een zekerheid, maar het gaat om een toekomstige gebeurtenis. Waarbij je niet precies of zeker weet wanneer het gaat gebeuren. Nou, ook de verlossing van ons lichaam. En zelfs de wederkomst. Hoeveel geloven in de wederkomst? Maar de Bijbel noemt het hoop. Titus 2 vers 13 zegt, wij verwachten de zalige hoop. En verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Omdat het spreekt over een toekomstige gebeurtenis. Laatste tekst die even op mag zoeken is Romeinen hoofdstuk 8. Ik ga het zo meteen praktisch maken. En ik geloof dat dit voor veel mensen een openbaring zal zijn wat ze gaat helpen. Daarom deze week zetten we hem voor en volgende week koppen we hem in. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 23. Wat ook spreekt over de verlossing van ons lichaam. In andere woorden, op een dag worden van ons fysieke lichaam verlost. Wanneer we naar de eeuwigheid gaan, wanneer we naar de heerlijkheid gaan. En dan staat er in Romeinen 8 van vers 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Ik hoef niet te hopen dat hier vanavond mensen zijn, want ik kan ze zien. Amen.

Geen geloof, maar hoop. Nog een keer. Zolang mensen spreken over een toekomstige gebeurtenis, waarvan ze niet zeker weten wanneer het plaats gaat vinden, is het geen geloof, maar hoop. Ik zal je een praktisch voorbeeld geven, wat heel herkenbaar is. Ik heb veel christenen ontmoet die zeiden, ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. Ondanks dat deze mensen zeggen dat ze geloof hebben, is het vaak goddelijke hoop. Ze verwarren goddelijke hoop en geloof. Ze zeggen, ik geloof dat God me gaat genezen. Ze hebben het over een toekomstige gebeurtenis, maar ze hebben geen idee wanneer het plaats zal vinden. Nou, dit soort mensen kampen niet per se met ongeloof, maar ze verwarren iets anders met geloof, wat geen geloof is. Ze proberen hoop aan te bieden in plaats van geloof. Ik heb prachtige, lieve, toegewijde, geestvervulde christenen ontmoet. Die ziek werden en bleven zeggen, ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. En die uiteindelijk stierven. Waarom? Omdat ze hun genezing bleven uitschuiven naar de toekomst. Totdat het te laat was. Daarom is ziekte een lelijk ding. Als mensen komen met financiële schulden, heb je soms wat meer genade of wat meer tijd om mensen te helpen. Om ze te leren hoe geloof is, al de principes. En of ze nou binnen een jaar uitkomen, of binnen 2 jaar, of binnen 3 jaar. Dat is wat minder van belang. Maar bij mensen te maken met een ernstige vorm van ziekte, kan de tijd wel degelijk van belang zijn. Dus mensen die zeiden, ik geloof dat God me op een dag zal genezen. En de mensen om me heen zeggen, maar die persoon heeft echt geloof. Die zegt, ik geloof dat God me op een dag zal genezen. Ze noemen het geloof, maar het is hoop. Ik geloof dat God me op zijn tijd zal genezen. Ik geloof dat ik op Gods tijd zal ontvangen. Hij zal het wonder doen wanneer hij wil. Ik geloof dat God op een dag mijn gebeden gaat verhoren. Ondanks dat al deze mensen zeggen, ik geloof dat, bedoelen ze hoop. Het klinkt als geloof. Ze noemen het geloof. Maar het is geen geloof, maar hoop. Alles wat uitziet naar een toekomstig, onbekend moment in de toekomst, is hoop. Wanneer niet? Als mensen een punt van contact hebben. Zoals die bloedvloeiende vrouw, die zei, als ik hem aanraak, zal ik genezen. Zij wist het specifieke moment waarop het zou gebeuren. Ze had een punt van contact, dat is ander onderwijs. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar Tom, dit is wel heel radicaal. Zoals je dit onderscheid neerzet. Nou, wat nou als we het er even plat slaan en gaan vergelijken met gered worden? Als we het evangelie delen, vergeving van zonde, en mensen blijven zeggen, ik geloof dat God me gaat redden. Ik geloof echt dat, ja, ik geloof wat je zegt. Ik geloof dat God gaat me op een dag redden. Ik geloof God gaat me op een dag vergeven. Ik geloof dat ik een keer gered zal worden. Of ik zal op Gods tijd gered worden. Wat zeggen we tegen dat soort mensen? Nee. Dat is hoop. Dat is hoop. Je moet geloven. Daarom, en dan gaan we de volgende keer dieper op in. Maar de Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Als het niet nu is, is het geen geloof. De Bijbel zegt niet, het geloof nu wordt. Daarom zegt 1 Petrus 2 vers 24 ook niet, door zijn striemen gaat u genezen, maar door zijn striemen bent u genezen. Daarom als het gaat om christenen te helpen om hun genezing te ontvangen, moet je soms eerst een perspectief even wijzigen. Van niet, God gaat iets doen. God heeft het al gedaan. En we zijn bezig vanuit een heel ander standpunt. En de volgende keer wil ik dus dieper ingaan op wat geloof wel is. Maar over hoeveel mensen zit een openbaring? Over het verschil tussen hoop en geloof. Nou, nogmaals, het is niet per se. Hè, de Bijbel zegt dat geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus hoop is belangrijk. Het is een eerste stap. Je kan geen geloof hebben als je überhaupt geen hoop hebt. Kijk, het feit dat je hier zit is omdat je hoopt iets te leren tijdens deze school. Als je geen hoop had, was je niet eens gekomen. Het feit dat
mensen naar een genezingsdienst komen, zodat ze hopen om genezen.

0: dus de eerste stap is hoop. Als mensen helemaal geen hoop hebben, kunnen ze onmogelijk geloof hebben. Net zoals dat je niet het zwemdiploma C kan halen als je nooit A hebt gehaald. Je moet ergens, ook die bloedvloeiende vrouw, die hoopte eerst. Er is ergens een moment geweest dat ze hoop had, dacht, zou ze het ook voor mij zijn? Maar er kwam een moment dat er zekerheid werd en zei, dit is voor mij en als ik hem aanraak ben ik genezen. Dus als je een ladder zou schetsen, dan is het gewoon de eerste stap. Maar soms moet je mensen eerst helpen met hoop. Voordat je ze kan helpen met geloof. Door eerst eens gewoon het beeld te veranderen wat ze hebben over zichzelf. Maar dit is zo'n groot issue. Over mensen verwarren met geloof. Dat is het derde. Geloven is geen hopen. Geloven is geen hopen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren. Video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: Well, thank you so much for joining us today. We love you.
4: Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
5: En dat is juist de kracht van mijn geloof.
3: God will do incredible things in your life.
6: Van harte welkom bij de eerste uitzending van Hour of Power in het nieuwe jaar. We schrijven 26 jaar Hour of Power in Nederland. Daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor al die duizenden uitzendingen. En al die vele tienduizenden mensen die elke keer Hour of Power volgen. En wensen iedereen namens het team van Hour of Power een heel gelukkig, gezond en gezegend nieuw jaar toe. En we hopen weer 53 afleveringen van Hour of Power te mogen verzorgen. Beetje bijzonder, want Bobby Schuller is niet in de kerk in Californië, maar hij staat op de Areopagus, vlakbij de plek waar Paulus 2000 jaar geleden het evangelie bracht. In die tijd hadden de Atheners allemaal tempels en goden die ze aanbaden, en Paulus kwam vertellen dat er een andere God was. En Bobby vertelt dat de geest van God nu in ons woont. Een hele bijzondere serie. En dan heb ik uitgekeken naar mijn gast van vandaag. Ik ken hem al van heel lang geleden. We kwamen elkaar altijd tegen in de gangen van Radio 3. Dan had ik mijn uitzending klaar en dan kwam jij van plaats verwisselen, Adam Curry.
7: Was Hilversum 3 was het toen. Het is voordat het Radio 3 was. Ja. Zo oud zijn we, Jan.
6: Ja, nooit gedacht dat jij een Jesus freak zou worden.
7: Hey, geloof me, het is voor mij was het een ontzettende verrassing. 2,5 jaar geleden gebeurde het ineens. En ja, ik kan 100% zeggen dat ik een Jesus freak ben. Ja.
6: Daar gaan we zo meteen volop over doorpraten. Heel fijn dat je er bent. Speciaal uit Amerika overgekomen. Ook dat is heel bijzonder en dank daarvoor. En wij hebben een nieuwjaarsboodschap van Bobby Schuller.
8: Happy New Year to you, our Dutch Hour of Power family. May 2025 be the year in which you take significant steps of faith. If you want more in life, become more. If you want the world to be better, you need to become better. You are the change maker this world needs. Make 2025 a great year. And remember, as always, God loves you, and so do we.

0: Amen, church.
1: Adam, nogmaals, ongelooflijk leuk en fijn dat je hier bent. En je hebt een bijzonder levensverhaal. We hoorden net zingen, heel enthousiast. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
2: Indeed. Ja. Indeed. Iedere dag, iedere dag.
1: Hoe blij ben je met iedere dag met God?
2: Oh, het is geweldig. Wat er gebeurd is 2,5 jaar geleden voor mij met mijn vrouw samen, is een openbaring dat ik om 58, nu ben ik 60, ineens tot de Heer ben gekomen. I speak Dutch, English, and I speak Jesus. Wat er gebeurd is zo heerlijk, want ineens begrijp ik het allemaal veel beter. Mijn hele leven, waar gaat het naartoe? Waar is het allemaal eigenlijk voor? En nu begin ik dat zo'n beetje te begrijpen waar het allemaal voor dient.
1: Heel veel ouderen zullen zich jou nog herinneren. Heel veel jongeren ook natuurlijk. Want als ik vertel dat ik jou ga interviewen, dan zeggen mensen, oh ja, die is toch helemaal in de Heer. Zoals dat, zoals dat heet.
2: Ja.
1: We kennen jou natuurlijk van Countdown, van Jeroen van Inkel. Mm-hmm. Van je onstuimige leven met Patricia Pai.
2: Mm-hmm. Daar
1: wil je allemaal niet zo aan herinnerd worden, denk ik. Of maakt dat niet zo uit?
2: Nou, het is allemaal onderdeel van mijn leven. Ja. Maar ik ben natuurlijk nu opnieuw geboren. Dus ja. Ik heb een nieuw leven nu.
1: Wat is dat opnieuw geboren?
2: Nou, het mooie is dat ik wilde gedoopt worden. Ben je bekend met The Chosen, de serie The Chosen?
1: Zeker, prachtig.
2: En op het moment dat Nicodemus praat met Jezus en Jezus legt uit hoe je dan opnieuw geboren wordt in de spirit, uit water. Dat is het moment dat ik tegen Tina zei, I'm ready to be baptized. En ik voel het ook, want je laat de oude persoon achter en het nieuwe persoon komt naar voren. En ik ben heel anders. Ik ben dezelfde Adam, maar ik ben rustiger. Mensen vragen me wel eens van, wat is de Bijbel voor jou? Ik zeg, nou, als je nou een gebruiksaanwijzing voor het leven zou hebben, net zoals je dat voor een auto hebt, zou je het lezen of zou je het gelijk in handschoenenkastje gooien en er nooit naar kijken. Dus ik heb zoveel aan de Bijbel wat goed is gewoon voor hoe ik leef en hoe ik wil leven. Voor mij in het bijzonder is James, be quick to listen, slow to speak and even slower to get angry. Dat is voor mij een hele belangrijke, want ik praat graag en ik onderbreek graag en nu ben ik veel rustiger.
1: Mag ik jou nou eens even onderbreken?
2: Graag.
1: Oké. Als ik toen tegen jou 40 jaar geleden had gezegd, ik denk dat ik jou eens ga interviewen over God, over Jezus, wat had je dan tegen me gezegd?
2: Nee, ik geloof ik niks van. Wij kwamen elkaar tegen in de wandelgangen 40 jaar geleden. Van, hey Jan, de EO dude, weet je wel. Wij komen hier met onze Van Halen en de Beastie Boys aan. Ik denk niet dat ik dat verwacht had.
1: Ja. Heb je van God losgeleefd al die jaren?
2: Nou, nu ik weet wat met God leven is, ja. Maar ik ben absoluut niet een soort wild beest geweest. Hoewel ik steeds meer bewust ben van, wauw, ik heb dat gedaan. Oh, ik heb dat gedaan. I had a lot to repent. Ja. En nog steeds, absoluut.
1: Als je nou terugkijkt op je leven, zeg je, wat heb ik spijt dat ik dit niet eerder heb ontdekt?
2: Oh, 100%. Ja? 100%. Wist ik dit maar veel, veel eerder. Kijk, ik weet ook dat God mij op dit moment geroepen heeft voor dingen die ik nu nog moet gaan doen. En precies op tijd, want ik heb alles een beetje op een rij. Ik weet wat ik kan doen en hoe ik het woord kan in mijn eigen werk en mijn leven kan integreren. Dus het moest zo zijn.
1: Ben je nou Dominic Curry?
2: Nee.
1: Wat ben je dan?
2: Nee, ik ben gewoon Adam.
1: Ja.
2: Zoals ik praat en de dingen die ik zeg en hoe ik tegen het leven aankijk. Ik heb een programma wat ik al 17 jaar doe, No Agenda.
1: Ja.
2: En wat ik nu realiseer is dat ik eigenlijk al 17 jaar lang mensen proberen rustig, kalm. Het is niet allemaal zo gek als in de media wordt voorgespiegeld.
1: Lieve vriend, als ik mag onderbreken, in coronatijd was je wel een complotdenker.
2: Ik had natuurlijk ook gelijk. wat is een complotdenker?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik had natuurlijk gelijk. Van, ja. Hey, dit valt nou allemaal wel mee. En wat gebeurt er hier allemaal? En ik moet zeggen, ons luisterpubliek is verdubbeld in die tijd. Dus ik heb altijd een soortgelijke rol gehad. Maar nu, juist nu de mensen die heel boos zijn op overheid, op de medische wereld, op hun eigen familie, die hun familie heeft. Het zijn splitsingen. Dit is waar ik zeg, oké, het klinkt gek, maar ten eerste, je moet ze vergeven voor jezelf. Anders zit je in je eigen gevangenis. En dat is de enige manier om verder te komen. Je moet ze kunnen vergeven. En die boodschap blijf ik geven totdat ze het horen. Want dat is een van de ergste dingen wat er gebeurd is uit die coronatijdperk. Is dat echt families gesplitst zijn. Ja. Politiek gezien is het ook gebeurd. Zeker in Amerika.
1: Jezus kwam naar de aarde om eenheid te brengen. Verzoening.
2: Maar hij kwam met een zwaard.
1: Ja?
2: Hij kwam met een zwaard. Hij zei ook tegelijkertijd van, ik zal ook families splitsen. En dat is natuurlijk het tweede gedeelte. Van kunnen we zoveel mogelijk mensen naar Jezus toe krijgen. En niet iedereen zal dat willen doen. En ik merk dat natuurlijk zelf nu ook, dat een hoop mensen raar naar mij kijken.
1: En waarvoor kijken mensen raar naar je?
2: Oh, ze kunnen het niet geloven. Ze kunnen het niet plaatsen. Ze weten, het is gewoon onwetendheid.
1: Ben je een inhaalslag aan het maken? Want ik ben hier in dit huis opgegroeid met de Bijbel. De zondagsschool, de verhalen uit de Bijbel. Dus dat heeft mijn leven lang heb ik dat mee mogen dragen. Jij niet. Heb je dan het gevoel dat je op later leeftijd nog enorm de Bijbel moet gaan lezen? Want dat doe je op een hele bijzondere manier, hè, de Bijbel lezen.
2: Is dat zo?
1: Ja.
2: Iedere dag?
1: Ja.
2: Nou, Tina en ik doen elke ochtend Bijbel lezen, devotionals lezen. We bespreken dingen. We lezen dingen apart, maar bespreken dingen samen. We hebben ook gelukkig mensen om ons heen die ons altijd op het pad houden. Want het is heel makkelijk. In het begin ben je super enthousiast. Het is makkelijk om daar een beetje van weg te vallen. Maar ja, voornamelijk elke dag gewoon de Bijbel lezen. Hoeft niet lang. Je kan 10 minuten, 15 minuten, een half uur. Dus zijn we een inhaalslag aan het maken? Ja, maar omdat we enthousiast zijn erover. Omdat we het echt leuk vinden en interessant vinden. En we zien hoe de wereld in elkaar zit door wat we lezen in de Bijbel.
1: Ja. Wolf Schuller gaat zo meteen spreken over de apostel Paulus, die ook geraakt werd door de liefde van Jezus en niks anders wilde dan de toenmalige wereld daarvan vertellen. Hè, van je bent geliefd. Hoe geliefd voel jij je door God?
2: Het meest geliefd van alles natuurlijk. God houdt van ons allemaal. Maar ik weet dat ik geliefd ben door God en door Jezus. Ik weet het. Ik weet dat de Holy Spirit is om ons heen continu bezig voor goede dingen. Dus als wij dan hier onderweg hier naartoe 4 uur vastzitten in New York, letterlijk, en we wisten niet of we overweg zouden komen, laten we even bidden. Ik weet dat dit voor iemand is dit belangrijk, dat deze vertragingen heeft opgetreden. Ik weet niet precies waarom. God doet alles voor goed. En wij zijn hier een onderdeel van. Zeg, God, als je wil dat ik bij het programma ben, dan zorg je wel dat wij er komen.
1: Nou, dat heeft hij dan gedaan.
2: Heeft hij gedaan.
1: Ja. Hoe kijk je tegen Jezus aan?
2: Wauw. Als een voorbeeld wat ik graag wil volgen. Ik volg hem. Dit is het voorbeeld. En het is eigenlijk begonnen voor mij, mijn wandeling met God. Door Tina en ik ineens begonnen we wat nudges te krijgen. Van misschien moeten we even wat gaan onderzoeken. Een kerk uitzoeken of een beetje. Ja, het kwam tegelijk voor ons. Het was niet zo dat zij eerst of ik eerst kwam tegelijkertijd. Een vriend van mij, Texas Slim. Is een cowboy, rodeo. Hij is heel erg bezig met het koppelen van de consument direct aan de ranch. Zodat mensen hun vlees direct van de rancher kunnen kopen. En hij kwam dan van West Texas naar Austin. Bleef dan bij ons slapen. Want ik vind het een goede gozer. En we zitten dan één avond op de veranda te praten. En ik merk dat hij heel gelovig is. En ik zeg, vertel me over Jezus. En hij zegt, Jesus was a badass outlaw. En toen ik dat zei, dacht ik, dat pakte me, weet je wel. Ik zei, oh ja, Jezus had humor. Hij had humor. Hij komt 's morgens langs en zijn maatjes daar, die hebben niks gevangen. En hij weet het. Hij zegt, hey, heb je nog gevangen? Weet je wel, oh, kijk even aan die kant. Gooi je net daar eens uit. Dus hij had ook humor. Dus hij is voor mij een groot voorbeeld.
1: Ja, je draagt het kruis op je shirt.
2: Ja.
1: we hebben net kerst gevierd.
2: Mm-hmm.
1: En dat is voor heel veel mensen heel mooi. Dat onschuldige kindje in de kribbe, Jozef, Maria. Maar ten diepste kwam hij naar deze wereld om voor ons te sterven.
2: Mm-hmm.
1: Hoe zie jij dat? Hoe beleef jij dat? Dat er een kruis is geweest waarin...
2: Nou, dat is natuurlijk waar het christendom om, waar het allemaal op neerkomt. Is wat hij, wat God heeft gedaan met zijn enige zoon. De pijn, de vernedering wat Jezus heeft door moeten maken. Zodat wij niet meer via andere priesters, et cetera, vergiffenis kunnen krijgen. Maar door hem, door zijn bloed. En ik heb bijvoorbeeld Passion of the Christ, die film, gezien. Het is heel moeilijk, want je barst echt in tranen uit, ja, bij wat hij heeft meegemaakt voor ons. En dat is natuurlijk de kern. Dus ik draag de kruis met eer. En ik heb allemaal... Tino moet lachen, want ik heb tegenwoordig alleen maar hoodies aan. En ik heb Jezus hier of Jezus daar of een kruis hier. I want to be wearing Jesus on my chest all the time.
1: Jezus Freak, daar begonnen we mee.
2: Mm-hmm.
1: Vind je dat een eretitel?
2: Ja, en dat zeg ik. Ik gebruik dat omdat mensen... In Amerika roept dat meteen iets op van, ja, de eind jaren 60, jaren 70. Ja. Wat ook een belangrijk moment was voor de kerk in Amerika. We hadden toen een revival. Er is een film onlangs met Kelsey Grammer, The Jesus Revolution.
1: Ja.
2: Er kwam de nieuwe stroming van muziek. Want ik ben zelf, ik hou van contemporary Christian music. Ik ben natuurlijk een muziekpersoon. Dus... op het moment dat iemand zegt, ben jij gelovig? En ik zeg van, nou, I'm a Jesus freak. Dan komt gelijk bij hun een beeld op wat een glimlach teweeg brengt. Oh, you're a Jesus freak. Oh, I get it.
1: Je bent gedoopt.
2: Ja. Yeah. Yeah. Ik was al gedoopt als kind.
1: Ja.
2: Maar 12 april, 2 jaar geleden... ben ik gedoopt in onze kerk.
0: Better late than never, right, brother? So proud of you. Yeah, this moment, I've been living for this for a few weeks now. Actually, even before you said you were going to do this, I was praying for you that you would take that step. And for those of you who don't know, Adam gave his heart to Christ last year. And he's been growing. I mean, both he and Tina. Tina, we baptized you at our last night of worship. And so proud of them. They're on their journey together. We want to celebrate that with them. So, brother, have you accepted Jesus Christ as your Savior?
3: Oh, yes, I have.
0: My friend and my brother, based upon your profession of faith in Jesus Christ as your Savior and the Lord of your life, we baptize you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Buried with Christ in baptism, raised to walk in newness of life. Congratulations.
1: Wat ervaar je dan als je onder water gaat?
2: Nou, ten eerste, wat belangrijk was voor mij is mijn vriend, Pastor Jimmy, maar ook de 4 andere mannen die daar omheen staan, die mij begeleiden om mijn oude leven af te werpen. En dan, ik kom uit het water herboren. Dus het is een oude jas die je weggooit. En dingen die je van je afgooit. En dan een nieuw leven wat je aantrekt. Dat voelde ik heel erg sterk.
1: Ja, we gaan nu nog wat beelden zien uit de soap die je met Patricia Pai had. En Patricia die dan op dat kasteel waar jij zat, even een helikopter naar Rotterdam gaat om boodschappen te doen. Jij toch wel de mooie boy waar het allemaal om glitter en glamour ging. En om Adam Curry. Mm-hmm. En om Patricia Pai.
2: Mm-hmm. Now I store my treasures in heaven.
1: Nu heb je schat in de hemel vergaderd.
2: Juist, dat is waar het belangrijk is.
1: Ja.
2: Dat is waar het belangrijk is. Ik begrijp het veel beter nu. Niet dat is een allemaal onderdeel van mijn leven geweest. Ik heb daar geen spijt van. Maar ik kan er wel afstand van nemen. En ik kan er wel voor de dingen die onjuist waren, kan ik natuurlijk vergiffenis voor vragen. Maar nogmaals, bij de doop was een hoop van dat was al van me afgevallen.
1: Wat is je favoriete Bijbeltekst?
2: Een absoluut favoriet is, dat heb ik hier.
1: Ah.
2: Ephesians 6, the whole armor of God.
1: Ja.
2: As the belt of truth, the breastplate of righteousness.
1: Ja. Ja.
2: Je moet vertalen voor me, Jan, want ik weet het niet uit mijn hoofd.
1: Ja.
2: Your feet shod in the gospel of peace.
1: Het komt uit Efeze, dacht ik.
2: Ja, nummer 6.
1: 6, ja.
2: 6, 12.
1: Ja. Doe aan de hele wapenrusting van God.
2: Juist, the shield of faith. De helm of salvation. En de sword of the spirit, which is the word of God.
1: Geest van de...
2: Dat is voor mij, dat past zo goed bij mij. Ik vind dat een prachtig stuk.
1: Als je nu in de camera kijkt, wat zou je dan tegen mensen willen zeggen die zeggen, nou leuk dat dat Alan Curry is overkomen, dat hij christen is. Maar niet voor mij hoor, die vent die zit er zo enthousiast over God te praten. Ik kan het bijna niet geloven. Wat zeg je tegen...
2: Het is echt waar. Jesus loves you. En je kan heel lief zijn voor elkaar. Geduld hebben met elkaar. Vriendelijk zijn met elkaar. Dan zou de wereld een stukje beter uitzien. Geef dat boek een kans. Wordt een hoop verkocht en een hoop gelezen.
1: Het meest gelezen boek ter wereld.
2: Ter wereld. En ja. 20% meer verkocht afgelopen jaar.
1: Zeker. Mm-hmm. En ook aan het begin van dit nieuwe jaar, want het is de eerste zondag van het nieuwe jaar, gaan we de toekomst hoopvol tegemoet. Jij ook, denk ik.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja. Dank dat je dit zo met enthousiasme en overtuiging uitdraagt.
2: Ik vond het super om hier te zijn, Jan. Ik heb natuurlijk heel lang het programma bekeken. Af en toe kwam het wel eens voorbij. Ik heb altijd respect gehad voor de oude Schuller, want ik vond het altijd geweldig. En hij is iedereen in Amerika kent hem, christen of niet. Ik heb altijd Hour of Power op een of andere manier gezien in Nederland. Ik ken je natuurlijk van heel lang. Dus het is grappig, maar dan ook weer niet zo verrassend dat ik hier zit.
1: Oké. Okay. Ik laat je niet met lege handen naar huis gaan.
2: Okay.
1: De kleinzoon van Dominee Schuller heeft een dagboek geschreven. Leef vanuit zijn liefde.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat is bij ons de oproep.
2: Super.
1: En ik heb nog een leuke doodje voor je. Want ik zat de hele tijd te kijken wat je daar om hebt. Dat is een armbandje met een
2: kruis.
1: Maar ik heb nog iets voor jou van Hour of Power.
2: Ah, super. Met Bless erop.
1: Ja, doe hem eens om.
2: Oh, geweldig. Super. Oh, dat vind ik te gek. There we go.
1: Ja. Ja.
2: Oké. Dit is leuk.
1: Helemaal goed.
2: Blessed.
1: Je bent gezegend. En wij voelen ons gezegend dat jij je levensverhaal hier wilde vertellen. Nogmaals, en Gods rijke zegen toegewenst.
2: Dankjewel, Jan.
1: Wij gaan naar het orkest van Hour of Power. Geniet ervan. En denk nog even na wat Adam ons heeft voorgehouden. Thank you.

0: eat the word of God, that you take it in and just, you know, let it feed you and nourish you, you know, and take care of your spirit, soul, and body, you know. And so it was this word of God, you know, that Jesus applied as truth, you know, to attack the enemy, you know, and his lies. The word of God is a weapon. So the word of God is our spiritual food. The word of God is a seed. The word of God is our spiritual food. We need to eat, because otherwise we are not going to make it, you know, and we need to use it as a weapon against the enemy's attacks. And so in Matthew 4:1, you know, Jesus is tempted by Satan. And then after 40 days and 40 nights, eventually he gets hungry after fasting for 40 days and 40 nights. You know, I'm getting hungry after 30 minutes. And so Satan comes, you know, to Jesus, and then he attacks him on his identity. You know, when Satan comes to attack you, he always comes to attack you on your identity. You know, do you really think that you're forgiven? Do you really think that you're God's child? Do you really think that you can come into his presence after the mistakes that you have been making? You know, you thought, you know, that you were a new creation, but you still do those old things, you know, and he comes with all that nonsense. He wants to make you believe that you are not who God says that you are. And so he attacks you on your identity. And so Satan tries to deceive him with carnal desires. You know, all that is in the world is the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. You know, and so he tries to deceive Jesus with those three things. You know, with the lust of the eyes, and the lust of the flesh, and the pride of life. Now, let us read together in Matthew chapter 4. I'm reading from the New King James Version. Matthew chapter 4. And then we read from verse 3. And here it says, now, when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command these stones to become bread. So this is there, like you could say, the loss of the eyes, right? When the tempter came to him and said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, hey, it is written, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God, because it's our spiritual food. Amen. And then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, again, an attack on his identity. If you are the Son of God, God has spoken before, you know, like a voice came from heaven. This is my beloved Son, in whom I'm well pleased. And now he comes, you know, if you are the Son of God, then throw yourself down, because it is written. So Satan also comes. Religion also can come with Bible verses to try to, you know, to get you off track, to make you believe that it's not true what you are believing about the word of God. And so Satan comes with the word and he says, it's written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. And so then Jesus says again, it is written. So he comes back with the word of God. He takes the word of God as a sword and comes against Satan. Doesn't say, ah, don't do that, snake. You know, please leave me alone, man. I'm hungry. Don't say that I need to change it in bread. I ain't got no time for the jokes and this and that. And then Satan will come back and come back and come back. But Jesus did something else. Jesus took the word of God to counter every attack of the enemy. Jesus said, you know, it doesn't matter how many bread I make, but God, man will not live by bread alone. He needs the word of God, which is also food, spiritual food. And so he came again. And then Jesus said to him, he said, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Now the devil again took him up an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And then he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. You see, this is the heart of that ugly snake. He wants you to worship him. And then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and him only, and you shall serve. And then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Man, I would love to have some angels ministering to me. Amen. But you see, Jesus was using the word of God as a defense against the attacks of the enemy. And so, you know, you can only use the word of God as a defense against the enemy if you have sown the word of God into your life and you know what the word of God says, and if you have eaten the word of God, so you are filled and you're strong and built up in your spirit and you can counter the attacks of the enemy. So Jesus knew the importance of the word, and therefore he used the word of God as a sword. Amen. And Jesus didn't only use it against Satan, he used it against religion. He used it to counter, you know, all that stuff that people were teaching other people that were not the will of God, you know, they were not true, you know, and then he also used the word of God to set people free, you know, and so he used the word of God constantly, you know, to bring change about. And he knew how important it was because he constantly refers to the scriptures. It is written, you know, is it not written in your law? You know, and constantly he comes back, you know, it is written, you know, don't make my father's house, you know, a place of thieves, you know, et cetera, et cetera, et cetera. And so if Jesus, you know, our Lord and Savior, if he was already using the word of God for everything that he did and everything that he wanted to establish, and every attack of the enemy, to counter every attack of the enemy, and to set people free, and to counter religion, et cetera, et cetera, et cetera, you know, to fulfill all those things. If Jesus already used the word of God, then how much more you and I as his disciples? How much more you and I should use the word of God? We cannot function in what God has for us without the knowledge of his word. It's impossible. I'm telling you, it's impossible. We need to have knowledge of the word of God. The Bible says that my people perish because of the lack of knowledge of the word of God, the lack of knowledge about who he is and who they are in him. And so we need to have the word of God. And as I said, his word is spiritual food for us. It is our manna. It's our daily bread. We pray for that. We pray every day. Right? Jesus said, don't pray like this, not that prayer, but pray like this, you know. And then he gives us like a little frame where he starts with worship and then lays down his, you know, request. And then he ends with worship again and making God great. But we pray in Matthew 6:11, give us daily our daily bread. Give us daily our bread. And so, yes, it's talking about physically also to have food on your table and all that kind of stuff. But it's also spiritual. Give us our daily the bread that we need. Give us our bread daily, or however it's been quoted, you know, to have a desire for a daily fresh word of the Lord. You know, that should be our prayer. Father, give us a fresh word. Give us this spiritual bread, this manna from heaven, you know, and just seek, you know, to understand more and more and more about who he truly is for you and who you are for him. And so we literally need the bread from heaven. So the word is a spiritual food. And if we do not eat, now I don't know, you know, we've just been talking about fasting. You know, if you do not eat, you know, before you know, you're going to start to feel weak, slow, a little bit empty, you know, and if you don't eat for a long time, finally you will starve. Amen. And so it's the same with the spiritual food, the bread from heaven. It's the same with the word of God. If you do not eat the word of God, if you not take the word of God, if you are not, you know, taking it in, you know, like a honeycomb, you know, if you're not taking it in, you know, like the bread from heaven, if you are not taking this as spiritual food, eventually you will starve, you will drain out, you know. You're still God's child, he still loves you and all that kind of stuff. I'm not talking about that. I'm talking about, you know, the importance of you to eat and take the word of God. And so if we do not read our Bible, if we do not meditate on it, if we do not, you know, ponder on it, if we do not take it in us, you know, we will gonna feel very weak. We're gonna feel very empty. So we need the bread from heaven. Let us read together in John 6:31. John 6:31, it's a beautiful account of what Jesus is talking about, what I'm trying to teach to you now. John 6:31, here it says this. Jesus says, they said, our fathers ate the manna in the desert. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. And then Jesus said to them, most assuredly, I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Verse 34. Then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Man, what a powerful statement Jesus makes here. Look what he says. He says, I am the bread of life. Now, the spiritual food that comes down from heaven, the true bread of life that comes down from heaven, is Christ himself. I am the bread of life. Man, that's beautiful. And he says that if you come to me, you will never hunger. You will never hunger. So let me just try to simplify this for you. Jesus is the Word, because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This was in the beginning with God, John 1:1. And so the Word became flesh and dwelt among us, talking about Jesus, you know. The Word became flesh in Christ, in Jesus, you know, and that's John 1:14. And so he also says in John 14:6, he says, I am the way, I am the truth, I am the life. And he also calls himself the bread of life. Now let's just shuffle that together. Jesus is the Word, which is our spiritual bread from heaven. He says, if you take the way, the Word, then you will find the truth, the Word, and then you will find the life, the Word. I am the way, the truth, and the life. My Word is the way, the truth, and the life. My Word is bread to you. I am your bread. I am your spiritual bread. And if you eat from me, if you come to me, if you come to me in my Word, if you're going to seek me in my Word, if you're going to take my Word, then you will never, ever hunger again. You shall never thirst again. What a promise he makes us. So when we take Jesus, the Word of God, we will find the way to the truth that will set us free and bring us life and then in abundance, because he who has the Son has life. He who has the Word has life. He who does not have the Son does not have life. So he who does not have the Word does not have life. That's powerful, man. That's powerful. That's really changed. You know, his name is called the Word of God, Revelations 19, verse 13. His name is the Word of God. He is the Word of God. Man, and you got to take him and you will never hunger again. That's powerful, man. That's beautiful. Let's go into Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. I love the words, you know, and the way that he explains himself. You know, Hebrews 4:12. Just trying to get that quickly here. I'm used to Bibles with thumbprints, you know, however you say that, thumbnails. So this is a brand new Bible. I'm really happy with it. It's a beautiful Bible, but it really got to be used a little bit more. Just to say that I have here, for example, my Dutch Bible, and it's almost falling apart, you know, and I can find everything very quickly. So, but you know, this one is new, but I'm gonna wear it out also in Jesus' name, amen. And so, Hebrews 4:12, here it says this. It says, for the Word of God is living and powerful. The Word of God is living and powerful. Jesus is living and powerful. He is alive and he's powerful. He who is in me is greater than he who is in the world, amen. And then he is sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. There is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. You see, the Word of God, Jesus, you know, he knows you coming in, you're coming out. He knows you're laying down and you're rising up. He knows every thought, although there is not even a word on your mouth, he knows it already what you're going to say. You know, there's nothing hidden from him. Impossible. So the Word of God knows everything, sees everything. Nothing is hidden from him. It's naked. It's like a two-edged sword, you know? It's like, you know, it's powerful and it's alive and it can change. The Word of God can transform your life like nothing in this world can. It truly can transform your life. So it shows us who we are, where we stand, what we need to do, what we have to get rid of, you know. It purifies us, you know, and it makes us, you know, it shapes us into, you know, the man or the woman that God intended for you to be. Amen. And so it brings the impossible to pass in your life. Now, let me give you a personal testimony about how the Word of God, you know, transformed me and set me free in a way that will blow your mind. As I said, you know, before I shared my testimony with you, that I was in prison. And, you know, I was in prison in Portugal, and there is an agreement with between countries. Not every country, but Europe, for example, has that. That if you are convicted, like I'm from Holland, but I'm convicted in Portugal, you know, then the Portuguese government, justice system, has an agreement with the Dutch that I can, after I've been convicted, I can be transferred to my own country and do my time, in the time that I received there, in my own country, and vice versa. And so if you are convicted, then you can go back to your country and do your time. And so that was a little bit of hope that I had, because, you know, prisons in Portugal are way, way worse than prisons in Holland. And so, and I was far away from my family and everybody that I loved. And so I wanted to go back to Holland as soon as possible. But, you know, they just tried, they were just postponing and postponing and postponing. And finally, after 5 years, I still didn't know when was my end date, when I would be released. And I still had no clue what my future would bring, whether I would go back to Holland, yes or no. And I was really, really tired. I mean, I had given everything, you know, to make the best out of it, but my time was up. I wanted to go back to Holland so I could have like visits from my family, you know, and could be closer to the people I love, speak my own language, you know, and eat Dutch food and that kind of stuff, you know. So, you know, then finally, you know, they said, all right, you can come back to the Netherlands. And so they transferred me to the mainland, because I was on an island, so I couldn't escape. And so they brought me to this mainland, and there I needed to sign with a judge that I willingly, voluntarily wanted to go back to Holland to do my time. And so I signed as soon as I could, of course. And then he said, it will take about 6 weeks for you to go back to the Netherlands. So I was waiting in a holding prison in Lisbon to be brought back to Netherlands, to the Holland. And so, you know, in the meantime, in those 6 weeks, I was super excited, you know, and I was helping a lot of people, praying for a lot of people. I led people to the Lord, and, you know, it was really great. And I felt that my time was finished, you know, in Portugal, and I started a new season. Couldn't wait to start a new part of my sentence in another country and just, you know, be reunited with my family, my kids, and so on. And so, you know, the 6 weeks passed, and then 2 months passed, and then 3 months passed, and I started to get a little bit worried, you know, and so then we started to investigate why I'm not back in the Netherlands yet. And so finally, you know, somebody came to me from the government and told me, listen, you know, every crime you committed in Portugal is also punishable in the Netherlands, but one thing not, and that is you gave a false identity when you was arrested, and you have been convicted for 4 months for that, and that is not illegal in the Netherlands, so we cannot take that punishment and let you do that in Holland, and therefore you cannot come back to the Netherlands. So you gotta understand here, I already signed with a judge, you know, everything was set. I was convicted for manufacturing drugs, organized crime, money laundering, and weapons, and all that stuff. And for all that stuff, I was welcome to go back to the Netherlands. But to give a false name, now I couldn't come back. It sounds so ridiculous and crazy, you know, and I just couldn't believe it. I was like, what? And so they denied my return, even though everything was already set. And I've been waiting for months for my transfer on the mainland, and I've signed with the judge, and everything was translated and agreed on and everything. And so my world just crushed and crumbled down. I didn't know what to do. I was devastated. My wife was devastated. And they told me I would go back to the island to do the rest of my time. That meant 12 years in Portugal, then be transformed to do another 6 in the Netherlands. It would take a long time here. And so I went back to my cell completely defeated, and I had this Bible. No verses, nothing. Now I know which verse it is, but then I didn't know. I just opened my Bible like this. It was just, I just was like doing a little bit like this. I opened it and it fell right here. Now, I opened it there and it just fell immediately right there. I didn't know. I had no clue about the Bible and what it all said. I didn't understand the Bible the way that I understand it now. But then it said here in John 15, verse 7, it says that if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Man, I was like, what? I started to read that verse like 100 times. Because I was reading the Bible, I didn't understand it, but I was reading it every day. And now, you know, I just saw this verse, it just came out of the Bible, it just started to become alive, and it just grabbed me. It said, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you desire, and it shall be done for you. And I said, my God, if you are who you say you are, then this is true. I am in you. Your words are in me because I'm reading them. And what I desire is a miracle. I want to go back to Holland. I'm done here. I need a miracle. Help me to get back to the Netherlands, please, Lord. Hallelujah. And that's it. It was about 6-7 o'clock in the evening. I laid on my bed and I fell in a deep sleep. I mean, a deep sleep. And I woke up the next morning and there was something in the air. I walked out of my cell. I was calling Brenda, you know, still disappointed and sad, and just to see what our next step will be. And so I was talking with her and somebody tapped me on the shoulder. Was a guard, and he said, hey, can I ask you something? Do you have some money on your card? We used to pay with cards in the prisons, you know, the special cards. And I said, no, I don't believe so. He said, because you're going to go away on Monday. I said, I'm going to go away. It was on a Thursday. I said, I'm going to go away. He said, yes. I said, where I'm going? He said, let me check. And so I said to Brenda, I said, I'm going to call you back. And I hung up and I went to his office. And he told me, you were going to Hollanda. That means you're going back to Holland. And I couldn't believe, man. I just couldn't believe. And I said, what? Wait, what? What did you say? He says, you're going back to Holland, man. I fell on my knees and I started to praise God like crazy. And everybody thought I lost it. I just started to pack my things, you know, and I was ready and I couldn't sleep for the whole weekend. I mean, no, I was already for 5.5 years in prison, but these 3 days were longer than the 5.5 years. Amen. Friday didn't pass, Saturday didn't pass, Sunday didn't pass, and then finally it was Monday. I stepped into the van after leaving the prison with all the ninjas and the guns on me and everything, and I waited in that bus. And there was a guy in the bus, a Dutch guy, and he said, man, are you going back to Holland? I said, yes. He says, I'm going back because I took the place of somebody else. I shouldn't go back now, but somebody else was canceled and I took his place. He was talking about me. And I couldn't believe, and I waited and waited and waited, and finally we got into the plane. And then the plane went back to the Netherlands. There was a huge relief. I came in front of the judge and he said, why are you back in Holland? You're not supposed to be back here. I said, no, don't ask me, ask my father. Amen, hallelujah. I took the word of God. I've planted it in my heart. I believe the word. I've spoken the word. It was in me and I remained in him. And I asked and what I desired, and it has been given to me. It was a supernatural miracle. I'm telling you, the word of God is so powerful. It can change your life and set you completely free. Well, that's an amazing story, but my time is up. So I gotta leave it by this, but we can continue in the next episode about the importance of the word here at One Gospel. I hope you were blessed by it. I was blessed by it, and I hope to see you again. God bless you. Until next time. Bye-bye.
1: Thanks for tuning in to One Gospel. If this message encouraged you, be sure to share it with your friends so they can be blessed too. Want more teachings and tools to grow in your faith? Visit onegospel.com and subscribe to our newsletter today. Until next time on One Gospel, where the full truth of God's word is clearly explained.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik vind het een eer om weer met jullie deze les in te gaan. Ik heb deze serie gemaakt, One Basics, het woord zegt het al, hè, om het basisfundament te leggen waarvan ik geloof dat iedere christen dat zou moeten hebben. Je kunt ook mijn boek Leven in de Volheid kun je gratis bestellen op de website in meerdere talen op johantoet.com of op oneinfoundation.com. Je kunt die boeken gratis bestellen. En Leven in de Volheid is eigenlijk een leerboek, een lesboek, over de onderwerpen die ik behandel. Niet alle onderwerpen die ik behandel in de One Basic staan ook in het leven in de volheid, maar in ieder geval wel de basisfundamenten die iedere christen zou moeten weten om een goed fundament te hebben in hem, zodat je daarop verder kunt bouwen. En dan staat er in de Bijbel, de ene die bouwt met stro en hout en de andere met goud en zilver, maar uiteindelijk is er maar één fundament en dat fundament is Christus Jezus. En jij moet weten wat jouw identiteit is in Christus. Jij moet weten wat jouw autoriteit is in Christus. Jij moet weten wat jij vermag, wat jou is toebedeeld, wat hij voor jou gewrocht heeft in zijn dood en zijn opstanding. En jij moet weten wie God is, wat hij voor jou heeft gedaan en hoe je daarin kunt wandelen in je leven. Want dan heb je gewoon een meer kans van slagen om een leven te leven en overwinning dan wanneer je niet weet wie jij bent in Christus. Hosea 4 vers 6 zegt, mijn volk gaat eronder door gebrek aan kennis. Kijk, als wij niet weten wat het woord van God over ons zegt, als wij niet weten wat onze identiteit is en onze autoriteit is en niemand ons dat helpt uit te leggen, dan kunnen we net als onze ongelovige buurman verder gaan in het leven, ook al hebben we alles ontvangen en ook al zijn we helemaal toegerust om in overwinning te leven. Dus het is erg belangrijk en ik geloof dat dat belangrijk is, in ieder geval voor mij, in mijn bediening en de roeping die God mij gegeven heeft, is om de Heilige toe te rusten, zodat we met z'n allen tot die volwassenheid in Christus Jezus kunnen komen. En ik zeg even met nadruk, zodat we allemaal tot die volwassenheid kunnen komen, want ook ik ben nog steeds onderweg om in die volledige volwassenheid te komen. Ik geloof wel dat ik geen baby meer ben die alleen nog maar melk drinkt. Ik geloof wel dat ik vast voedsel kan verdragen, maar het is nog niet zo dat ik durf te beweren dat ik helemaal 100% volwassen ben. Want ook ik ben elke dag weer aan het leren, want we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid en van glorie naar glorie. En ik ben elke dag weer aan het leren en aan het ontdekken van, weet je, wie ben ik nou in Christus en wat heeft God nou voor mij gedaan? Kijk, ik weet dat ik een kind van God ben, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig. Ik ben gekocht en betaald. Ik ken mijn autoriteit en mijn identiteit. Maar er is zoveel meer dat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dingen die ik allemaal nu nog aan het ontdekken ben. Dingen die allemaal nieuwe dingen, nieuwe inzichten die God mij geeft. Maar het wordt wel allemaal gebouwd. Het wordt allemaal gebouwd op dat ene fundament. En dat fundament is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Dus dat is het fundament en dat is ook wat Paulus predikte. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Weet je, dus dit is het belangrijkste, dit is het fundament. Nou, in de afgelopen les hebben we het gehad over de machtige naam van koning Jezus en wat die naam vertegenwoordigt, of wie die naam vertegenwoordigt. En die naam vertegenwoordigt natuurlijk de koning, de koning en de heren, onze majesteit, onze heiland en onze verlosser. Amen. Het is de naam bij wie wij allemaal zalig zullen worden. U zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus dat is wat Jezus, doet. En wat hij heeft gedaan. En hoe dankbaar zijn wij daarvoor. Maar tegelijkertijd, op het moment dat Jezus alles volbracht had, en toen hij uitriep aan het kruis in Johannes 19 vers 30, het is volbracht, gaf hij ons op het moment dat wij in hem kwamen, dus als wij in hem zijn, gaf hij ons de volmacht en de autoriteit, zeg maar, om in zijn naam ook uit te gaan. Om zijn naam te vertegenwoordigen hier op aarde. We zouden niet kunnen zeggen, het is gewoon zo. Wij zijn ambassadeurs van het koninkrijk van God. Hè? Er staat in de Openbaringen dat we koningen en priesters zijn. We zijn ambassadeurs van het koninkrijk van God. En als ambassadeurs hebben wij nu de volmacht gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus. Nou, wat betekent dat om een ambassadeur te zijn van het koninkrijk van God? Dat betekent het dat jij de volmacht hebt gekregen, de autoriteit hebt gekregen om de naam van Jezus toe te passen in jouw levenswandel. Stel dat jij een afgezant zou zijn van een koning, bijvoorbeeld in Nederland, de koning Willem-Alexander. En jij zou ergens heen gaan in de naam van de koning, dan garandeer ik jou dat er serieus geluisterd zal worden naar je. En er zullen deuren open gaan en mensen zullen in gehoorzaamheid reageren. Want je komt in de naam van de koning. En dat brengt een bepaalde autoriteit met zich mee. Dat brengt een bepaalde macht met zich mee. Nou, wij hebben nu het recht gekregen. Wij hebben nu de volmacht gekregen om te komen en uit te gaan in de naam van de koning der koningen. Er is geen andere koning dan de koning der koningen, koning Jezus, om uit te gaan in zijn naam, in de naam van Yeshua. Het is zijn naam die de naam is boven alle namen. In Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 kunnen we dat lezen. Dat zijn naam is een naam boven alle naam. En dat in zijn naam elke knie moet buigen en elke tong zal belijden op de hemel en aarde dat hij de Christus is, dat hij de gezalfde is, dat hij de koning der koningen is, de heiland is, de verlosser is. En wij hebben nu de volmacht gekregen. We hebben de beschikking gekregen over zijn naam om uit te gaan in zijn naam. Er staat in 2 Korinthe 5 en 17 dat als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft in Christus Jezus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die aan ons onze zonden niet toerekende en ons de bediening, het woord van de verzoening in ons heeft gelegd. We zijn dan gezanten geworden namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Wij hebben de volmacht gekregen en de autoriteit gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus en het Koninkrijk van God te prediken. Halleluja. Dat is een mond vol, maar het is echt powerful, weet je. 2 Korinthe 5, 17 tot en met 20 heb ik zojuist geciteerd. Maar het is powerful dat wij die volmacht hebben gekregen en dat we daarin uit mogen gaan. Weet je, het zal die naam, de naam van Koning Jezus, verschaft ons in, als het ware, alles wat we nodig hebben om overwinning te kunnen wandelen. Alles wat we nodig hebben. Wij mogen in die naam dus de wereld ingaan, mogen de werken van de duizend verbreken, mogen het licht van het koninkrijk zijn, maar God zal ons ook alles schenken in de naam van Jezus. Alles wat in genade is voorzien, alles wat is volbracht in zijn dood en opstanding, alle beloftes die er zijn van de Vader, die zijn in Christus Jezus ja en amen geworden. Daar mogen we aanspraak op maken, mogen we ons toe-eigenen, daar mogen we claimen, daar mogen we voor bij God komen en het is ja en amen. Ja, het is zo. Ja en amen. Hij zal het ons schenken in de naam van Jezus. In Johannes 16 vers 24, meen ik, staat geschreven, tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Maar bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Dus als wij nu in de naam van Jezus tot God komen en dingen bij God verlangen of verzoeken hebben, of wij op dingen benoemen en claimen en eigenlijk in bezit nemen wat ons in onze geestelijke mens al lang is geschonken, is gegeven, al op onze rekening is bijgeschreven, dat we bij hem komen. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor alle voorziening, dank u wel voor alle zegen, alle gunst in ons leven, dank u wel voor dit, dank u wel voor dat. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Alles wat we bidden in zijn naam, dat zullen we ontvangen, dat is een belofte. Tot nu toe heb u niets gebeden in mijn naam, maar bid en u zult ontvangen. Dat is een belofte, weet je. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal er worden opengedaan. Dus, weet je, als je dat doet, dan zul je ontvangen. En zal je blijdschap volkomen worden. Waarom? Dat je weet, dat je weet, dat je weet dat alles jou geschonken is in Christus Jezus. Het is gewoon powerful, man. Weet je, wij hebben nu de autoriteit gekregen om uit te gaan, lieve mensen, het Koninkrijk van God te prediken. Om demonen uit te drijven, om de zieken te genezen en doden op te wekken. Weet je, als we dat zouden doen in onze eigen naam, kunnen we helemaal niks opwekken. In onze eigen naam kunnen we geen zieken genezen, kunnen we geen demonen uitdrijven. In onze eigen naam brengen we helemaal niets tot stand, 0,0,0. Maar in de naam van Jezus, oh my God, in de naam van Jezus is niets meer onmogelijk. In de naam van Jezus zal elke knie buigen, elke tong belijden. In de naam van Jezus moet elke duisternis wijken. In de naam van Jezus moet elke ziekte wijken. In de naam van Jezus moet elke depressie wijken. In de naam van Jezus moet elke verslaving wijken. In de naam van Jezus is overwinning. In de naam van Jezus is alles mogelijk. Matthäus 10 vers 7 tot en met 8 zegt, en als u op weg gaat, dus het is gewoon een feit, we gaan op weg, en als je op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is wat we moeten prediken, het koninkrijk van God, hebben we het al over gehad. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van genezing, van wonderen en tekenen, een koninkrijk van bovennatuurlijke kracht, een koninkrijk van een levende God, een koninkrijk van voorziening, gunst, zegen en al dat soort dingen meer. Dus het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U heeft het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Nou, over het laatste zinnetje ga ik niet eens wat zeggen, want er zijn genoeg mensen die handel drijven met het woord van God. Maar we hebben het voor niets ontvangen, moeten het geven voor niets. Daarom geef ik ook allemaal boeken gratis weg. Daarom geef ik allemaal studies gratis weg. Daarom doen we allemaal gratis studies. En alles wat we doen is gratis. Campagnes zijn gratis, evenementen zijn gratis. Alles is gratis. Omdat we het voor niets hebben gekregen, moeten we het ook voor niets geven. Halleluja. Het zou een beetje raar zijn als iemand tegen me zegt, ik heb last van mijn rug. Zeg ik, dat kost 59,95 en dan bid ik even voor je. Dat zou wel heel apart zijn. We hebben het voor niets ontvangen en we moeten het voor niets geven. Halleluja. Maar er staat dus, genees zieken, reinig maar laatste wekdoden op, drijf demonen uit. Hij zegt niet, oh, als het je uitkomt, als je goed in je vel zit, als je genoeg hebt gebeden en gevast. Nee, het is een opdracht. Genees zieken, reinig maar laatste wekdoden op, drijf demonen uit. Gewoon doen. Waarom? Omdat hij zegt dat we het kunnen. Wij hebben namelijk nu de autoriteit gekregen in Christus. En autoriteit is macht. Nou, niet de macht om mensen jou te laten dienen, maar de macht om te dienen in de naam van Jezus. Amen. Maar wij hebben nu de macht gekregen over de vijand. En de vijand, we hebben maar één echte vijand. Je buurman is niet de vijand, je buurvrouw is niet de vijand, je vrouw, je kinderen zijn niet de vijand, je collega op je werk is niet de vijand, je baas is niet de vijand. We hebben maar één echte vijand en dat is die vieze slang, de Satan. Hij is onze vijand. Hij haat ons en wij zouden hem moeten haten met een oprechte haat. Amen. En dan zegt men, oh nee, je mag niet haten. Ja, weet je, David zegt ook, weet je, ik haat hen die u haten. Weet je, we mogen, zij die in onrecht, de dingen in onrechte, de boze, die doet dingen in onrechte, de boze is erop uit om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. De boze erop uit om jou kapot te maken en weg te houden bij het leven dat God voor je hebt. Die mag je gewoon haten. Die mag je gewoon haten. Weet je, en dat is niet dat je dan helemaal verbitterd raakt van binnenin en dat je niet meer in liefde kunt wandelen en zo. Maar de boze is onze vijand, lieve mensen. Ik bedoel, dat is gewoon zo duidelijk en zo klaar als een klontje. Hij is onze vijand en de vijand, ja, zegt Jezus, je moet je vijanden lief hebben. Ja, dat klopt. Dat is als iemand jouw vijand is in het natuurlijke. Als iemand in het natuurlijke jouw leven dwars maakt of weet ik veel wat, dan moet je hem gewoon lief hebben met de liefde van Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, dus dan moet je hem gewoon lief hebben, je linkerwang, je rechterwang toekeren als je op je linkerwang slaat, et cetera. Weet je, dat moet je gewoon zegenen en die vervloeken, weet je, en al dat soort dingen meer. Maar de vijand, de echte vijand, dat is de boze, dat is de Satan, die mag je gewoon haten. Maar goed, anyway, dat is weer een zijstraatje die niet nodig was, maar dat maakt niet uit. Ik heb het nu al gezegd, ik ga het niet meer terugdraaien, halleluja. In Lucas 10, vers 19 staat, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. Oh, zie je dat hij onze vijand is? En een vijand in dit opzicht mag je gewoon haten. Ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen, op de demonen en op de Satan te trappen. De macht over alle kracht van de vijand, over alle kracht van de Satan. En niets zal u schade toebrengen. Dat is een belofte. Je hoeft niet bang te zijn voor de boze. Hij is een afslagen vijand. Hij is een muis met een microfoon. Hij is een tandenloze leeuw. Hij is onder onze voeten. En hij kan helemaal niets totdat jij hem ingang geeft in je leven. Maar ik wil dat je het gewoon even laat bezinken. Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Verslagen door de duisternis. We voelen ons zwak. We voelen ons niet capabel genoeg. We voelen ons niet goed genoeg om onszelf te verzetten tegen stormen. We voelen ons niet goed om onszelf te verzetten tegen omstandigheden die op ons pad komen. Weet je, ik denk dat we ons niet altijd even goed realiseren tot welk koninkrijk wij nu behoren. En wat een autoriteit en macht ons is beschonken in Christus Jezus. Maar hij heeft ons zoveel autoriteit en macht gegeven, lieve mensen, dat helemaal niets ons zal schaden. Niets zal ons schaden. Wij hebben de macht over alle krachten van de vijand. Wij hebben de macht. Niet de Satan heeft niet de macht. Wij hebben de macht. Op het moment dat jij hem gehoorzaamt, op het moment dat je buigt voor hem, op het moment dat je naar hem gaat luisteren, dan geef jij hem macht over jouw leven. Maar hij heeft geen macht. Hij is verslagen. Jezus heeft hem de macht ontnomen. Jezus heeft hem ontwapend en openlijk tentoongesteld. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. De dood is overwonnen. Satan, doodweg is uw prikkel. Satan is gewoon ontwapend. Hij heeft geen macht meer. Hij heeft geen macht meer. Hij gaat rond als een brullende leeuw, maar dat is alles. Hij brult alleen maar. Blaf van de honden bijten niet. Weet je, maar hij zegt, ik geef je de macht, de autoriteit over slangen, over de Satan, over schorpioenen, over de demonen en de macht over de kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Dus wij hebben nu autoriteit over alle macht van de vijand. En wat voor storm er maar ook op ons pad komt. Welke situatie waar we ook maar mee moeten dealen. Wij hebben nu de macht om iedere storm te tarten. Om elke situatie te overwinnen. Om gewoon uit te gaan en in overwinning te wandelen in de machtige naam van Jezus. Wij hoeven niet meer door angst gebonden te worden. Wij hoeven niet meer verslagen door het leven te gaan. Dat hoeft helemaal niet meer. Weet je, vroeger had ik een maatje en ik was zelf een heel klein rotventje. En ik was 2 turf hoog en veel te klein voor mijn leeftijd. De dokters, de artsen hadden gezegd, gelukkig hebben de artsen, hè? God zij dank voor artsen, maar ze hebben niet altijd gelijk. Amen. Hij zei dat ik niet groter zou worden dan 1,60 of weet ik veel wat. Die tegen mijn moeder had gezegd, want mijn moeder is ook niet een van de grootste. Maar ik ben inmiddels 1,80 en ik groei in de spirit. Amen. Maar ik was vroeger een heel klein rotventje en ik had altijd vrienden van mijn eigen leeftijd. Die waren vaak 1 of 2 koppen groter dan mij. En zo had ik een maatje, die was mega groot. En als ik met hem samen op weg was en ik had altijd een hele grote bek. En als we dan een ruzie kregen met een groep gasten of zo die we onderweg tegenkwamen of weet ik veel wat. Dan was ik niet bang, want ik wist gewoon dat hij voor mij was. Ik wist dat hij bij mij was, die maat van mij, die 2 koppen groter was. En dat we met z'n tweeën dat makkelijk konden redden. Want ik steunde en leunde een beetje op hem en op mijn eigen grote mond. Halleluja. Maar ik voelde me gewoon zeker. Weet je, ik weet niet of iemand zo dat wel eens heeft meegemaakt. Maar ik voelde me zeker en ik voelde me sterk. Omdat iemand die groter was en sterker was dan iedereen aan mijn kant stond. Die voor mij was. Nou, zo is het nu met Christus. Weet wie er nu voor jou is. Hij is de grote koning en de grote koning is voor jou. De koning der koningen is voor jou. De opstandingskracht en het leven is voor jou. De schepper van hemel en aarde is voor jou. Hij die is en was en komen zou is voor jou. Het begin en het einde is voor jou. De alfa en de omega is voor jou. De grote ik ben is voor jou. Romeinen 8:37 zegt dat wij nu meer dan overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars, want hij is nu voor ons. En als hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie kan dan tegen ons zijn? Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is, lieve mensen. Weet je, God staat aan onze kant. He's got our back. Weet je, en hij gaf ons autoriteit en macht om zijn naam te gebruiken in iedere situatie van ons leven en in het leven van anderen. Wij kunnen gewoon uitgaan en we mogen gewoon zeker weten dat als we uitgaan in de naam van Jezus, dat we macht en kracht hebben over alle macht en kracht van de vijand. Dat we de duisternis in kunnen gaan, ons licht kunnen laten schijnen, dat de duisternis moet wijken. Dat demonen beginnen te sidderen in onze aanwezigheid. Dat als wij binnenkomen, dat het koninkrijk van God binnenkomt. Lucas 17 vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God is binnen in u. Weet je, de Heilige Geest is binnen in mij. Weet je, in Johannes 14 vers 17 staat dat hij bij mij zijn en in mij zal zijn tot in eeuwigheid. In Johannes 14, 23 zegt God, zegt Jezus, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Zie, ik ben een tempel van de Heilige Geest en ik ga uit in de naam van Jezus. Ik ben een power station en waar ik kom, komt het licht van de wereld, want dat is wat hij mij noemt, het zout van de aarde. En waar ik kom, komt het koninkrijk van God en elke knie van de duisternis moet buigen. Het moet wijken in de naam van Jezus, want dat is de volmacht en de autoriteit die hij mij heeft toebedeeld. Aangezien ik zijn kind ben, aangezien ik de volmacht heb gekregen als zijn kind, om uit te gaan in zijn naam, om te proclameren in zijn naam, om te verbreken en te gebieden in zijn naam, om te binden en te ontbinden in zijn naam, om vrij te zetten in zijn naam. Hij heeft mij die naam gegeven, man. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful, powerful, powerful, powerful. Halleluja. Weet je, dus we hebben de autoriteit gekregen om zijn naam te gebruiken. En dan niet om die naam te misbruiken als vloek. Want er zijn heel veel mensen die de naam van Jezus in hun mond nemen als vloek. Doe het alsjeblieft niet. Bekeer je ervan. Weet je, zijn naam is zegen en geen vloek. Weet je, en ook niet de naam gebruiken voor je eigen belang. He, of voor zaken die niet in lijn zijn met zijn woord. Dat is zo belangrijk gewoon. Ik benoemde het net al eventjes. Maar weet je, als wij tot God komen in de naam van Jezus, de dingen die wij van God verlangen moeten in zijn wil zijn. Die moeten voorzien zijn in genade, anders moet je ze niet eens verlangen. Alleen maar wat in zijn wil is en overeenkomstig zijn woord is, dat is wat je zou moeten verlangen van God. Alles wat hij voor ons op stand heeft gebracht, dat mag je verlangen van God. Maar de dingen die niet in lijn zijn met het woord van God, moet je zeker niet eens verlangen. Maar er zijn mensen die handel drijven met het woord van God. Er zijn mensen die de naam van Jezus niet ijdel gebruiken. Maar moet je kijken wat de Bijbel daarover zegt in Exodus 20 vers 7. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dus we moeten weten wat een gewicht er in die naam ligt, wat die naam vertegenwoordigt, wie die naam vertegenwoordigt. En dan moet je nu niet te pas en ontepas als een of andere formule in je mond nemen. En alles maar gewoon in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Nee, wacht eventjes. Het moet zijn in lijn met zijn woord. Het moet hem vereren. Het moet hem glorie geven. Hij moet verheerlijkt worden in de handeling die je doet in zijn naam. In de dingen die je proclameert in zijn naam. In de dingen die je gebiedt in zijn naam. Moet hij verheerlijkt worden en verhoogd worden. Hij moet vereerd worden. En zijn naam moet geëerd worden en vereerd worden. Want het is de naam boven alle naam. Het is door die naam dat wij gered zijn. Het is door ons geloof in die naam dat wij behouden zijn. Dat we vergeven zijn. Dat we kinderen zijn geworden van de allerhoogste erfgenamen van het Koninkrijk van God. Dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Het is in die naam. Die naam, die naam, die naam die zo belangrijk is. De naam boven alle naam. En die moeten we niet zomaar ijdel gebruiken. Maar wij als kinderen van God horen onze God gegeven autoriteit toe te passen tegen de duisternis. En om tot God te naderen. Om uit te gaan en de duisternis neer te halen. Om licht te brengen. Om onmogelijke situaties mogelijk te maken tot eer en glorie van zijn naam. En die autoriteit die moeten wij gebruiken in eer en in respect. Amen. Dat is wel erg belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat jij weet dat je zijn kind bent. En dat je weet wie jij bent in hem en dat jouw positie is. Als jij niet bij hem hoort, heb jij namelijk geen recht om zijn naam te gebruiken. Alleen de kinderen Gods hebben de volmacht en het recht om de naam van Jezus te gebruiken en in hun mond te nemen. Alleen de kinderen Gods en niet de niet-kinderen van God. Die hebben niet het recht om die naam in hun mond te nemen. Alleen als ze hem zouden aanroepen, want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Als je hem aanroept in nood, als je hem aanroept in verlangen om hem te kennen, als je hem aanroept omdat je wil dat hij in jouw leven komt, dan is het wat anders. Maar dan roep je hem aan tot eer en glorie van zijn naam. Maar om uit te gaan in zijn naam en dingen te ondernemen in zijn naam, terwijl je niet bij hem hoort, nee, dat is alleen maar gegeven aan de kinderen van God. Als jij niet weet wat deze naam vertegenwoordigt en wie deze naam vertegenwoordigt, zal er ook geen autoriteit aan verleend worden. Het is geen toverformule. Van hocus pocus plaats pas. Dat is het niet. Het is de naam van Jezus. En hij is een persoon. En in zijn naam wordt alleen maar autoriteit verleend. Als je bij hem hoort. En als het hem eert en verheerlijkt. In Handelingen 19, vers 13 tot en met 17, gewoon om het even te onderbouwen wat ik zojuist zei. Daar staat: een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde net de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geest hadden. Zij zeiden: wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Nou, het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen, en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Zie je, dit is gewoon powerful, man. Zij kenden Jezus niet persoonlijk. En zij wisten niet wie of wat deze naam nou exact vertegenwoordigde. Zij konden geen autoriteit aan de naam verlenen, omdat zij die autoriteit niet hadden ontvangen in Christus. Zij hoorden niet bij Jezus. En moet je voorstellen, hè? Moet je voorstellen dat een demon zegt, iets uit de hel zegt: hey, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Dus Jezus ken ik en van Johan heb ik gehoord. Of vul je eigen naam in. Weet je, Jezus ken ik en van Peter heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Karel heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Suzanne heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Lisa heb ik gehoord. Weet je, dat hij van jou gehoord heeft, dat hij jou vreest. Dat als jij komt in de naam van Jezus, dat hij weet dat jij de volmacht en de autoriteit hebt om die naam toe te passen. Dat jij weet wat die naam vertegenwoordigt, dat je weet welke autoriteit en macht er in die naam zit. En dat als jij komt in de naam van Jezus, oh ja, dan zullen de hemelse gewesten geschud worden. Dan zullen demonen sidderen en vluchten in kieren en gaten. Dan zal de Satan met zijn staart tussen zijn benen de benen nemen. Want jij weet wat die naam vertegenwoordigt en jij weet in welke naam jij komt. En je zegt: maar in de naam van Jezus. En dat je niet weet wat het betekent. Nee, jij weet het wel. Van Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Weet je, zorg dat hij van jou gehoord heeft. Halleluja. Anyway, deze mensen hadden het gezien en hadden het gehoord. Dus dachten: laten we het ook proberen. Weet je, als een formule. En dat ging goed fout. Want niemand kan zomaar deze autoriteit in de naam van Jezus gebruiken. Alleen de kinderen van God hebben dit recht. Nogmaals, het is geen formule, het is geen toverwoord om kunstjes mee te doen, om anderen te imponeren. Ik bedoel, ik heb wel eens. En God houdt van mij, weet je, hij heeft genade met me. Er staat in Marcus 11, 23, staat: als u tegen de, voorwaar ik zeg u, als u tegen deze berg zal zeggen: wordt opgeven in de zee geworpen, niet zo twijfel in uw hart, maar geloof wat u zegt gebeuren, zal het zo gebeuren wat u zegt. Weet je, dacht ik van: nou weet je, ik ga het gewoon de proef de zon nemen. Natuurlijk spreekt dat tegen bergen in ons leven, in omstandigheden en al die dingen meer. Maar ik stond op de berg te bidden en ik had een steen neergegooid voor mijn voeten. En ik begon tegen die steen. Ik denk: ik begin gewoon met een steen. En dan, als het lukt, dan begin ik tegen de berg. Dus ik zei tegen die steen: ik zeg, in de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. In de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. Uiteindelijk gaf ik dat ding maar een rotschop, want daar bewoog voor geen centimeter. Halleluja. Maar God heeft ons niet die naam gegeven om er spelletjes mee te doen. Hij heeft ons niet de naam gegeven om trucjes uit te halen. Hij heeft ons de naam gegeven om het licht te zijn in deze wereld, om het zout te zijn van deze aarde, om de gevangenen vrij te zetten, om zij die gebonden zijn vrij te maken, om de zieken te genezen, om demonen uit te drijven, om de doden op te wekken, om een levende God te verkondigen aan een stervende wereld, om het licht te zijn in deze wereld, lieve mensen. Daarom hebben we die naam gekregen. Matteüs 7, vers 22 zegt: velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Weet je, en dit gaat over mensen die God niet kennen. Die Jezus niet kennen. Van wie Jezus niet hun Heer en Verlosser is. Van wie ze niet in de wil van de Vader wandelen. Dit is de wil van de Vader. De wil van de Vader is dat zij geloven in de Zoon die hij gezonden heeft. Weet je, je kunt wel uitgaan en te pas en om te passen in zijn naam allemaal dingen gaan lopen roepen en gaan lopen doen. Maar als jij niet bij hem hoort, als jij niet zijn kind bent, als jij geen kind bent van de Allerhoogste, als jij niet wederom geboren bent, als jij niet gestorven bent met Christus en opgestaan bent met Christus, ja, dan kan je alles wel doen en willen in zijn naam, maar je hoort niet bij hem. En dan zegt hij: ik heb u niet gekend. U werkt de wetteloosheid. De wetteloosheid wil zeggen: je bent niet bij hem. Je hoort niet bij hem, want in hem is alleen maar gerechtigheid. Amen. Maar goed, wees je bewust van jouw God gegeven autoriteit. En wees je bewust dat deze alleen maar aan jou als kind van God is toebedeeld. En dat is een voorrecht. Het is een genade en het is ook een hele grote verantwoording. Dus wij hebben nu de autoriteit om te spreken en te onderwijzen in zijn naam. Handelingen 4 vers 18. Schrijf deze tekst even op die ik ga noemen. Kun je ze zelf nalezen. We hebben de autoriteit gekregen om mensen te bekeren en het koninkrijk van God te prediken in zijn naam. Marcus 16 vers 15. om mensen te dopen in zijn naam door onderdompeling, wel te verstaan, Johannes 4, vers 2. En om te bidden voor de doop met de Heilige Geest in zijn naam, Handelingen 8, vers 17. We hebben de autoriteit gekregen om de zieken te genezen, demonen uit te drijven en de doden op te wekken, Matthäus 10, vers 8. Weet je, dit is onze autoriteit in Christus en het is zijn belofte aan ons. In Johannes 14, vers 12 tot en met 14 zegt hij, voorwaar, ik zeg u. Dat is de grote koning, de grote ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen en hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Lieve mensen, wat een belofte, wat een macht en wat een autoriteit hebben wij gekregen in Christus Jezus. Weet je, gebruik het wijs. Gebruik het om God groot te maken, opdat alleen hij verheerlijk wordt in jouw leven. Halleluja. Weet je, en gebruik het in liefde en in compassie. Weet je, tegen de boze en tegen alles wat met de duisternis te maken heeft, mag je in autoriteit spreken in de naam van Jezus. Ik gebied jou nu, ik breek jou, ik gebied je, laat los, wijk in de naam van Jezus en al die dingen meer. In de naam van Jezus mogen we dat doen en kunnen we in autoriteit gaan. Maar als we uitgaan in zijn naam om het evangelie van het koninkrijk van God te prediken, op wat voor manier dan ook, door bijvoorbeeld het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde, door mensen te helpen in nood en al die dingen meer. Weet je, dat we dan uitgaan in zijn naam, gaan we dan wel uit in zijn naam, wetende dat we autoriteit en volmacht hebben, wetende dat we macht hebben over alle krachten en vijanden, niet ons schade zal toebrengen en al die dingen meer. Maar we gaan niet arrogant uit. We gaan uit in compassie, in nederigheid, in bewogenheid, in liefde, in genade en in bewogenheid voor de mensen. En we hebben de mensen oneindig en onvoorwaardelijk lief, no matter what. Want ook in de naam van Jezus hebben we de autoriteit gekregen en de macht gekregen om ons eigen vlees te overwinnen. Als mensen ons afwijzen, als mensen ons bespugen, bespotten of wat dan ook. Om dat niet tot jezelf door te laten dringen, want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, daar hebben we ook in de naam van Jezus autoriteit over gekregen. Maar alles wat we doen, doe het als aan de Heer en doe het in liefde. Weet je, en weet dat God je vergelden zal. Amen. Dus we hebben autoriteit gekregen in de naam van Jezus. We hebben autoriteit gekregen. Wij hebben autoriteit in Christus Jezus. Om een impact te maken in de wereld wat zijn weerga niet kent. Dus dit is de basis. En ik heb heel veel teksten heb ik opgenoemd. Weet je. Ga ze zelf onderzoeken. En ga zelf dieper hierin kijken van wat is nou mijn autoriteit. Want nogmaals, we zijn niet alleen geroepen om de zieken te genezen, doden op te wekken en de demonen uit te drijven en al die dingen meer. Maar we zijn vooral ook geroepen zodat mensen een ontmoeting zullen hebben met de levende God. Dus het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde. Weet je, om een levende God te brengen aan een stervende wereld. Weet je, om het koninkrijk.

0: Bless you allemaal, een hele goede morgen vanuit Amsterdam. Ik ben Apostel Vanessa, samen ga ik voor met Apostel Jean-Pierre bij Winners Harvest Worship Center. En ik wil jullie vandaag zeggen dat Jezus van jullie houdt. Halleluja! En hoe goed is het om te weten wat Hij over u zegt. Daarom gaan we luisteren naar een boodschap van niemand minder dan mijn man. En ik wil tegen u zeggen dat het belangrijk is om echt notities te maken. Neem het woord in u op. U heeft het woord van God nodig dagelijks in uw leven. Zodat u het kunt toepassen en resultaat kan zien. Ga ervoor zitten en maak aantekeningen. Luister naar het woord van God.
1: I want to preach a very simple message about love. I think a lot about the love people profess and the love that we do. You know what saddens me most of the time? It's when sometimes I'm around people and they don't really prove what they talk about. You can live with people and you feel very lonely. And it's very simple to experience that because your passion is not their passion. It's very simple. The Bible says, for God so loved the world. And please just put Amplified Bible for me, please. Let me stick to that. Not classic, just Amplified Bible. For God so greatly loved and dearly prized the world, that He even gave His one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in Him as Savior shall not perish. That word perish in Greek

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: nu de gratis app en start met kijken.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
2: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Zo, een hele goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom hier bij Upstream. Wat gaaf dat jullie gekomen zijn. En ook wat fijn dat je meekijkt, misschien vanuit huis of waar dan ook vandaan, online. Tof dat je op die manier ook hier bij kan zijn vandaag. Hier zit het in ieder geval lekker vol. Daar ben ik blij mee, met deze zonnige dag, dat we toch hier volle bak hebben. Ik zal even kort uitleggen wat Upstream is. Upstream is eigenlijk in het leven geroepen om iets te vertellen, te testify to love, eigenlijk iets te vertellen van de liefde van God. Dat we willen graag met je delen wat we ook in ons eigen leven hebben mogen ervaren. Namelijk dat God van je houdt, dat God er is en dat hij een doel en een plan voor je leven heeft. En als je dat mag meekrijgen vandaag, als je daar iets van mag proeven vandaag, dan worden wij er blij van. Nou, we gaan verder met het programma. En voordat we daarmee verder gaan, wil ik graag eerst met je bidden. En bidden is eigenlijk je leven delen met God. En misschien denk je, wat is dat dan? Nou, ik ga zo even bidden. En als je mee wilt doen, doe mee. En anders voel je vrij om dat niet te doen. En misschien dat je nooit gewend bent, dan zou ik zeggen, waarom doe je het eens niet zelf als je wil? Misschien dat je dat in je eigen tijd een keer wil doen. Prima, maar ik zou je daartoe uit willen nodigen. Van bid eens tot God en vraag eens of hij er is. Als je niet weet of hij er is. Maar laten we nu bidden voor deze dag. Heere God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier met elkaar mogen zijn. Dat we altijd u mogen bidden. Dat we tegen u mogen aanpraten. U bent er 24/7. En u luistert altijd naar ons. U kent ons en u weet wie we zijn, zoals we hier zitten. Beter dan we zelf, geloof ik. Heer, en ik wil u zo vragen. Wilt u ook vanmorgen uzelf kenbaar maken aan ons? Heer, misschien kennen we u helemaal niet. En of hebben we helemaal niets met u en zijn we hier voor de vorm of voor iemand anders? Heer, wilt u ook ons hart aanraken? En wilt u ons ook helpen u te zoeken? Misschien door tegen u te praten in gebed, een keer of nu, vandaag. Heer, maar wilt u iets van uzelf laten zien, van uw liefde? Zodat we u mogen proeven en zodat we mogen begrijpen, Heer, dat u God bent. Heer, wilt u een mooie ochtend samen geven om Jezus wil. Amen. Nou, we hebben vandaag een thema, dat heet Wat bezielt je? We gaan een nummer luisteren als introductie op dat thema. Luister maar mee.

Ja, ik denk dat je de tekst wel een klein beetje hebt kunnen volgen die voorbij kwam in dit nummer. Een paar regels eruit vertaald. Breng me elk gebroken deel, de wonden en littekens van wie je bent. Ik droog je al je tranen. Ik draag jouw naam in mijn hart. Wees stil en vertrouw op mijn plan. En schuil bij mij, dan zul je zien dat ik meer ben dan je hebt gedroomd. Nou, misschien denk je, mooie tekst, prachtige beloftes, van wie het dan ook is, maar hier ben ik al een beetje te vaak in getrapt. Het lijkt een beetje op de woorden van mijn ex toen we net verkering kregen, maar dat kwam in ons huwelijk weinig van terecht. Of het lijkt misschien een beetje op de woorden van mijn hulpverlener, die ook van allerlei mooie dingen beloofde, tot hij me uiteindelijk manipuleerde of misbruikte. Of het lijkt wel wat op de woorden van de spirituele leider waar ik achteraan ging, die niets waar bleek te maken van wat hij beloofde, maar wat me wel heel veel heeft gekost. Of het lijkt wel een beetje op de woorden van de ideologie waar ik in ben gaan geloven, maar die mij in niets ook maar iets heeft opgeleverd, maar alleen maar schade heeft berokkend. Of het lijkt wel wat op het zoveelste zelfhulpboek waar ik hoopvol in ging lezen, maar het bracht me niet wat er op de omslag van het boek werd beloofd. Ja, het thema vandaag is: wat bezielt je? Het werkwoord bezielen betekent oorspronkelijk inspireren. En vraagt iemand dat vanuit een kritische houding, dan wil diegene eigenlijk zeggen: hé, wat bezielt je? Waar slaat dit op? Wat was in vredesnaam de drijfveer om dit te doen? Ik weet niet of iemand daar ooit zo'n uitspraak tegen heeft gedaan. Uit mijn jeugd kan ik me dat soort uitspraken wel enigszins herinneren. Ik heb van mijn moeder wel eens een paar keer boos gehoord: wat bezielt je, jongen, om dat te doen? Wat dreef jou om dat te doen? En dan deed ik meestal iets, kwam heel weinig voor, maar dan deed ik meestal iets wat niet helemaal de bedoeling was, zeg maar. In een meer positieve zin betekent wat bezielt je: waar haal je de innerlijke kracht vandaan? Of waar haal je de passie en inspiratie vandaan? Of wat drijft en motiveert je? Wat bezielt je? Dus dat kan zowel een kritische vraag zijn als een positieve, beschouwelijke, op grond van wat jou drijft in wat je doet. Het woord bezielen houdt natuurlijk verband met de ziel. De ziel, net zoals het woord zielig of zielepiet. Het zijn allemaal woorden die ergens verband houden met de ziel. Maar waar staat de ziel eigenlijk voor? Heb je wel eens over nagedacht? Misschien ken je de term helemaal niet, of hoor je het niet zo vaak, of denk je er niet over na, maar waar staat het voor? Nou, mocht je erover na gaan denken, er hebben al heel wat mensen over nagedacht. En dat wil niet zeggen dat jij het niet mag doen, maar heel wat mensen hebben daar hun hoofd op gebroken. Wat is nou toch de ziel? De oude Griekse filosoof Plato, die hier links is afgebeeld, zag de ziel als je ware zelf. Aristoteles, een andere Griekse filosoof rechts, als het levensprincipe van het lichaam, wat hij er ook precies mee bedoelde. Moderne wetenschappers zien het vooral als bewustzijn of een breinactiviteit, wat je in dit boek ook kunt lezen. We zijn ons brein, oftewel daar ligt ons zijn helemaal in. In de Bijbel kom je de ziel tegen als het unieke, onstoffelijke ik. Dus dat wat jouw zijn echt bepaalt, wie je bent. Het onstoffelijke ik. Daarnaast noemt de Bijbel natuurlijk naast de ziel ook nog geest of levensgeest en natuurlijk lichaam. Dat is ook handig om te hebben, waar die ziel in kan functioneren. Want ja, wat zouden we zijn zonder ons lichaam? Op dit moment, misschien realiseer je dat niet, maar is er vrijwel geen enkel onderdeel van je lichaam wat bij de geboortedag op deze wereld kwam nog aanwezig. Ik weet niet of je daar eens over nadenkt, maar alles is al meerdere keren vervangen. Wat er aan je lichaam is, wat er ooit als babytje werd geboren, dat hele lichaam is weg.
Dat is allemaal vervangen, opnieuw. Paar uitzonderingen, enkele hersencellen schijnen bij de geboorte al meteen aanwezig te zijn en te blijven. Als het goed is. Ooglens, eiwitten, las ik nog. En bij vrouwen de eicellen. Iedere vrouw heeft bij de geboorte, als ze een meisje is, al alle eicellen aanwezig die je in je hele leven bij je draagt. Althans, daar raak je er steeds eentje van kwijt als ze niet bevrucht worden. Ja, wat is er allemaal vervangen dan? Nou, onder andere je huid. Je huid, het grootste orgaan wat we hebben, wordt volledig vervangen elke 2 tot 4 weken. Dus je hele huid, alles, de hele, je vel, alles wordt elke 2 tot 4 weken vervangen. Een gemiddeld mens produceert per dag voldoende huidschilfers om 1 miljoen huisstofmijten te voeden. Dat is een leuk idee, hè? De meeste zitten in je bed. Maar dat is niet zo erg, want die eten daar gewoon jouw huidcellen op. Het is wel één nadeel, ze poepen ook. Dat doen ze ook in je bed. Maar goed, verder bijten ze niet en zo. Dus, en ze zijn op een iets kleiner formaat dan dit. Je ziet ze niet lopen. Ze leggen ook eitjes trouwens. Ja, sorry. Ja, dus als je 's nachts wat hoort, dan komen er misschien eitjes uit. Dat zou kunnen. Maar verder heb je er geen last van. Als je gewoon je beddengoed in de was doet en je wast het op 60 graden, dan gaan ze dood. En dan komen er weer nieuwe natuurlijk, want die eitjes komen weer ergens uit. Ja, dat is jammer. Ook je maag- en darmcellen bijvoorbeeld. Elke paar dagen worden die helemaal vervangen. Rode bloedcellen, elke 120 dagen. Je botcellen, je skelet zeg maar. Elke 10 jaar is dat in zijn geheel vervangen. Helemaal een nieuw skelet gekregen, wat zeker in de groei ook handig is natuurlijk. Levercellen elke 300 tot 500 dagen. Nou, ga zo maar door. Dus van je lichaam, ja, daar kun je het niet van hebben. Dat kan niet je unieke ik zijn, want dat wordt steeds vervangen. Gelukkig wordt de DNA wel steeds gekopieerd. Dus daarom hou je ongeveer hetzelfde uiterlijk. Dat is ook wel handig. We verouderen wel iets, maar in principe nog herkenbaar. Je DNA-informatie over je lichaam blijft bestaan. Maar wie je bent, valt dus niet samen met je cellen waaruit je bestaat. De Bijbel spreekt daarom over de mens als meer dan materie. Een levende ziel. Volgens de Bijbel is de ziel het enige wat overblijft ook na je sterven. Het enige wat doorgaat na je sterven. Je levensgeest gaat volgens de Bijbel terug naar God. Dat wat ervoor zorgt dat je lichaam ook operationeel kan zijn. Maar als je sterft, weten we dat het lichaam verdwijnt. En niet meer vervangen wordt, dat dat proces stopt. En dan is alleen de ziel vanuit Bijbels perspectief hetgene wat doorgaat. En sommigen zeggen, ja, vanuit de vele duizenden mensen die ook bijna doodervaringen hebben gehad, waar ze dus ook, terwijl ze eigenlijk in een toestand waren waar geen leven meer was, maar later daar weer in terugkwamen, dat er dus wel waarneming was. Dingen werden gehoord, die werden gezegd. Dingen werden gezien, terwijl je op dat moment geen functionele ogen en oren hebt. En zelfs je in andere ruimtes kunt zijn. Ik heb het nooit ervaren, ik weet niet of het waar is. Maar het zou een teken kunnen zijn van dat onstoffelijke wat ook na je sterven doorgaat. De ziel is eruit, zeggen we wel eens, als een mens sterft. Dan hebben we het over een ontzield lichaam. En dan is ook die levensgeest verdwenen. Net zo lastig is het ook om te weten. Het is net zo lastig om te weten wat de ziel is. Het is net zo lastig om te weten wat leven eigenlijk is. Als je nu zou zeggen, veel leggen aan je buurman uit, wat is leven? Kan ik je beloven dat dat ingewikkeld is? We kunnen wel snel beschrijven wat de kenmerken zijn van leven. Maar wat is leven nou eigenlijk? Niemand weet precies wat leven is. Als iemand is gestorven, is er op dat moment, moleculair zou je kunnen zeggen, niets veranderd. En toch is alles veranderd. Wat is er dan weg?
En wat maakt dat het verandert? Niemand weet het precies. Maar het heeft er alle schijn van, en vanuit Bijbels perspectief wordt dat ook gezegd, dat dat wat verdwenen is, niet stoffelijk is. Onstoffelijk, boven natuurlijk. Aan het begin van de Bijbel staat dit. Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte hij ook de mens. Hij maakte hem van stof van de aarde. Dus gewoon van de elementen, zou je kunnen zeggen. En blies de levensadem, levensgeest, ruach, in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen. Ik weet dat de evolutietheorie een ander verhaal vertelt en dat dat breed gezien wordt als verklaring van het ontstaan van het leven. En misschien zie jij dat ook wel zo. Ik kan me dat voorstellen, zeker als je je leven lang op school niet anders hebt gehoord. Maar onder andere de complexiteit en de informatiedichtheid van DNA, maar ook de schoonheid die daaruit voortkomt in de natuur, roepen bij mij de vraag op of toeval daar werkelijk een toereikende verklaring voor is. Voor mij wijst wat we waarnemen onmiskenbaar op een intelligente maker, op een intelligente oorzaak van de dingen die zijn. De levensadem wordt ook wel de levensgeest genoemd, zei ik net al. Dat wat het stoffelijke tot leven wekt. Dat wat dode materie over laat gaan in levende materie, waarbij de organisatie van het geheel vanuit het DNA plaatsvindt. Maar het interessante is dat er staat, zo werd de mens een levend wezen. Letterlijk staat daar in de grondtekst een levende ziel. Dus een levende ik, het onstoffelijke, krijgt het stoffelijke om te kunnen functioneren. Maar als er staat dat de mens een levende ziel werd, is de vraag, kan een ziel dan ook dood zijn? Nou, volgens de Bijbel kan dat inderdaad, maar dat betekent niet dat hij weg is of vergaat of verdwijnt. Adam, eerste mens, werd door God gemaand tot gehoorzaamheid. Werd hem ook geschetst wat er zou gebeuren als hij God ongehoorzaam zou zijn. Dat zou consequenties hebben. En die gehoorzaamheid werd van God gevraagd, omdat God die hem creëerde, en de eigenaar is eigenlijk van alles wat hij gecreëerd heeft, niet wil dat wij als mensen hem volgen en gehoorzamen, omdat we niet anders kunnen, want dan zijn we een marionet geworden, maar omdat we kiezen voor gehoorzaamheid. Vanuit een vrije wil kiezen om gehoorzaam te zijn. En dan staat er in de Bijbel, en de Heere God gebood de mens, de Adam staat er in de grondtekst, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Die stond er dus ook om die vrije wil mogelijk te maken. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, letterlijk staat dat er niet. Letterlijk staat er, op de dag dat u daarvan eet, zult u stervende sterven. Dat lijkt een beetje dubbel op. Je zou denken, is één keer niet genoeg. Maar dat zit een diepere betekenis achter. Stervende zijn is een proces. En in dat proces zitten we allemaal. We weten, we zijn stervelingen. Eens gaan we dood. Dat percentage ligt nog steeds rond de 100% in een mensenleven. Dus sterveling zijn we allemaal, maar dat is in lichamelijke zin. Maar bij de waarschuwing sprak God over iets, ook over iets dat direct zou sterven. Wanneer Adam zou kiezen voor ongehoorzaamheid. En dat gaat over het sterven van de ziel. En dat betekent niet dat de ziel vergaat of verdwijnt, maar dat er iets stuk gaat. Dat er onbevangen en verbondenheid die er met God is in het leven, bij geboorte, dat die wordt verbroken, dat die kapot gaat. In een ander Bijbelgedeelte staat, de ziel die zondigt, dat wat Adam deed, ongehoorzaamheid aan de kaders, de levensregels die God heeft gegeven, noemt de Bijbel zonde. De ziel die zondigt, die zal sterven. Nogmaals, dat betekent niet dat hij verdwijnt, maar dat deze niet langer verbonden is met de bron van leven. De ziel is losgekomen van God. En wie overkomt dat? Nou, volgens de Bijbel maken we ons allemaal schuldig in onze handel en wandel
aan datgene wat Adam ook koos te doen. En leven we eigenlijk maar voor een gedeelte, gedeeltelijk zoals God het heeft bedoeld. Het wil niet zeggen dat we alles verkeerd doen in het leven, maar ook heel vaak buiten die kaders gaan. Een zekere Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, schrijft: alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Ik wil je niet aanklagen, maar dit is wat de realiteit is. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Dat betekent niet dat je nooit iets goeds doet, maar niemand is volmaakt goed. Volmaakte liefde. En je weet dat heel goed van jezelf. Dus voor iedereen geldt dat we door onze handel en wandel los zijn gekomen van God. En iets verderop in hetzelfde hoofdstuk schrijft dezelfde Paulus: alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Dat wil niet zeggen dat je daar heel bewust van bent... dat je Gods nabijheid mist, maar het is dat wat ons als mensen gelukzoekers maakt. Wij zoeken continu naar bestemming en houden vast en rust en vrede en hoop. En op allerlei manieren zoeken we dat omdat we van God los zijn gekomen. Dat Gods nabijheidsmissen, dat ziet er zo uit. Zo'n onoverbrugbare kloof die ontstaat tussen daar waar duidelijk leven is en daar waar het leven is verdwenen. En vanuit die leegte die is ontstaan, vanuit die kloof die we eigenlijk het liefst zouden willen overbruggen, gaan we op zoek naar invulling van die leegte. En ik geloof niet alleen dat God bestaat, ik geloof ook dat de tegenstander van God bestaat, die er alles aan doet om ons aan te bieden dat wat wij denken nodig te hebben om die leegte op te vullen. En wij mensen zoeken dat soms in geld en bezit. Zekerheid en waarde zoeken in dat wat je hebt, in de hoop dat dat bevredigend is. Maar iedere keer blijkt het niet bevredigend te zijn. Is de houdbaarheidsdatum van dat geluk wat je dan even pakt ook zo weer weg? Sommigen zoeken het in carrière en prestaties. Die identiteit ontlenen aan succes en vooruitgang, om er ook dan weer achter te komen dat dat je eigenlijk niet vervult. Anderen zoeken het in relaties en seks, seksualiteit en vervulling en bevestiging zoeken bij mensen. Anderen weer in status en erkenning. We leven dan van waardering. We hebben graag een goede reputatie, daar is niks mis mee. Maar als dat je zekerheid wordt in je leven, of als je denkt dat dat je geluk brengt, ja, dat brengt het niet. Macht en controle is ook een manier om te denken het gat te kunnen vullen. Grip willen hebben op je leven en omstandigheden. Zelfhulp en zelfredzaamheid. Jezelf willen verbeteren of redden. Vage spiritualiteiten en alternatieve religies die massaal worden aangeboden door de tegenstander van God, die toch zich niet hoeft te houden aan enige waarheid, dus alle leugen ook naar voren kan brengen. Hij wordt niet voor niks ook door Jezus de vader van de leugen genoemd. Afleidingen en verslavingen. Als soms de leegte niet gevuld kan worden, maar wel ergens pijn doet, dan zoek je die pijn te verdoven. Misschien met entertainment, misschien met middelen, misschien met gedrag. En tot slot kennis en gezondheid. Hou vastzoeken in je denken, in je lichaam, in perfectionisme enzovoort. En weet je waarom die behoefte nooit wordt verzadigd? Nou, omdat het eindige, het wereldse, al deze dingen die ik noemde, en de lijst is misschien nog langer, nooit het oneindige leegte kan vervullen. Nooit die kloof kan overbruggen, omdat je altijd nog met schuld aan de kant van God zou komen. En God die heilig is en goed is, kan niet toelaten dat jij met in je rugzak je schuld en de dingen die je hebt gedaan meeneemt naar die andere kant, waardoor daar ook eigenlijk alles zou sterven. En de mens kwam door de zonde in een hopeloze situatie terecht. En misschien zit jij daar ook middenin. Het is een duivelspel om de mens vast te houden in deze los van God situatie. En de mens allerlei alternatieven te bieden die uiteindelijk helemaal niets helpen en niet werken. Wat bezielt je?
zei ik eerder, staat voor de vraag: waar haal je innerlijke kracht, passie, inspiratie vandaan? Wat drijft je, wat motiveert je? Als we los van God leven, zijn we niet neutraal, maar ja, horen we eigenlijk bij die andere kant. Er is geen neutraal gebied. Je kunt geen twee heren dienen, staat er in de Bijbel. Het is of God, of je maakt onderdeel uit van zijn tegenstander. En dat maakt je kwetsbaar voor leugens, voor leegte, voor angst, voor schaamte en machten die ons niet tot leven wekken. Jezus noemt de duivel, ik zei het net al, de vader van de leugen. Zijn werk is niet om mensen vrij te maken, maar om mensen te binden, vast te zetten, vast te houden in die eindeloze zoektocht waar je doodmoe van wordt. En soms heb je het niet eens in de gaten, want we zijn zo gewend aan een leven wat altijd gevuld is met steeds maar op zoek moeten zijn naar geluk. Maar zo heeft God het leven niet bedoeld. En God had de mens, had ons allemaal in deze toestand kunnen laten. Het is immers onze eigen keuze. We hebben het binnen onze vrije wil gekozen. We zijn met onze vrije wil tegen ons geweten ingegaan. Maar God wilde ons niet in die toestand laten. Zijn liefde en genade is zo groot dat God deed, dat Jezus deed wat nodig was om de mens uit de klauwen van de Satan los te maken. Jezus, die zelf onschuldig was, die zelf nooit iets had gedaan wat buiten die kaders van God ging. Jezus gaf zijn leven, stierf een vreselijke Romeinse marteldood om de prijs van onze fouten en tekortkomingen te betalen. En om zo de brug te worden tussen God en de mens. Er staat in de Bijbel, want God houdt zoveel van de mensen. God houdt zo ontzettend veel van jou en mij. En soms zeggen mensen, ik kan me dat niet voorstellen. Je moest eens weten wat ik allemaal in mijn leven heb uitgevreten. Nog steeds houdt God van je. Hij houdt misschien niet van alle dingen die je hebt gedaan. Maar hij houdt wel van wie je bent. En wie je ten diepste kan worden. Hij kent je beter dan je jezelf kent. God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon, dat gaat over Jezus Christus, aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, iedereen die ervoor kiest om hem te vertrouwen en te volgen, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Dan gaat de ziel verder. Dan krijgt de ziel een nieuw lichaam, zegt de Bijbel, en komt terecht op een nieuwe aarde, waar geen pijn, dood, verdriet en ziekte meer is. Eigenlijk een leven zoals God het heeft bedoeld. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen. Dat had hij kunnen doen, maar om door hem de mensen te redden. Na de dood en de opstanding van Jezus en na de hemelvaart van Jezus, 10 dagen geleden stonden we daar bij stil, was het voor het eerst dat deze verbroken relatie tussen God en mens zichtbaar hersteld werd. Met uiterlijke vertoon, zou je kunnen zeggen, met uiterlijke tekenen. En daarover gaat Pinksteren. Ik kan me voorstellen, als je misschien helemaal niet gewend bent om in een kerk te komen of in religieuze bijeenkomst of wat dan ook, en dat je zoiets hebt, waar gaat Pinksteren dan over? Daar gaat het over. De leerlingen van Jezus, zijn discipelen dus, hadden voor de hemelvaart van Jezus de opdracht gekregen om terug te gaan vanaf de Olijfberg, waar hij opsteeg naar de hemel, terug te gaan naar Jeruzalem en daar te blijven wachten, omdat zij als eerste dat teken, die Heilige Geest, die herstelde connectie tussen God en hen zou ontvangen. Oftewel, zoals een mobiele telefoon die we waarschijnlijk allemaal bij ons hebben, zonder wifi of zonder 3, 4 en 5G eigenlijk dood is, niet echt werkt en niet gebruikt kan worden waarvoor die is. Zo waren ook zij in die tijd, net als wij, los van God vanwege de zonde. En dat probleem ging God in hun leven herstellen. Niet door wifi uiteraard, dat was er niet. Maar door hygi, zeg ik altijd. Door de Heilige Geest die uitgestort werd. De discipelen waren in de bovenzaal in afwachting van wat er zou komen. En dan staat er dit. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide.
Het waaide niet echt, maar het was het geluid van een stormwind. En er waren een soort van vuurvlammen te zien, uiterlijke tekenen. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf. Dus er waren in die eerste gebeurtenis een aantal duidelijke kenmerken, tekenen, waardoor mensen konden weten, er is daar iets bijzonders aan de hand. Die talen hadden ook een functie, want het overtuigde de omstanders dat er iets bovennatuurlijks aan het plaatsvinden was. Want lezen we verder, in Jeruzalem woonden godsdienstige Joden uit alle volken van de wereld. Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd, want iedereen van al die verschillende volken hoorde de 12 apostelen in zijn eigen taal spreken. Dus ze kwamen van heinde en verre, Afrikaanse talen, Russisch, ik weet niet wat er toen al allemaal was, zover nog niet, misschien dat daar al mensen wonen, geen idee. Maar van alle gebieden waar verschillende talen was, hoorden ze de mensen spreken. En ze waren heel verbaasd. Stom verbaasd, zeiden ze. Die mannen daar zijn toch allemaal Galileërs? Die spreken toch Aramees? Waarom horen we ze in onze taal spreken? Of Hebreeuws, die tijd Aramees waarschijnlijk. Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken? Want we zijn hier met Parten, Meden, Elamieten. Nou, en dan volgt er een hele lijst van de herkomst waar ze allemaal vandaan komen. En gaat het dan verder? En we horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Ze waren stom verbaasd. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat is hier toch aan de hand? Maar andere mensen zeiden spottend, ze hebben gewoon te veel gedronken. Ze iets te diep in het glaasje gekeken. Is knap als je diep in het glaasje kijkt dat je ook echt andere talen kunt spreken. Maar ze dachten het. Waarop Petrus, een van de discipelen, meteen reageerde en zegt, beste Joden en alle andere mensen die in Jeruzalem wonen, luister goed naar mij. Jullie denken dat deze mensen dronken zijn, maar dat zijn ze niet. Want het is pas 9:00 's morgens. Oftewel, er is nog geen enkele kroeg open. Ze zijn niet dronken. Maar dit is waarover de profeet Joël honderden jaren daarvoor heeft gesproken. Letterlijk heeft voorzegd dat het zou gaan gebeuren. Hij zei, aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. En Petrus begon toen een hele lange toespraak, waarin hij aantoonde dat de mens en ook zij door de zonde van God waren losgekomen. En dat zij, die niet lang daarvoor nog stonden te roepen, kruisig hem. Want ja, Jezus was niet lang daarvoor, 50 dagen daarvoor gekruisigd. Of opgestaan, iets daarvoor gekruisigd. En gestorven. En dat was naar aanleiding van ja, dat verzet vanuit de Joden, die de Romeinen opzweepte om Jezus hun kruisdood te geven. En ze kwamen erachter dat ze een grote fout hadden gemaakt. En dat kwam hard bij ze binnen. Want vervolgens staat er, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt. Er gaat een hele toespraak van Petrus aan vooraf. Het is diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. Keer je niet langer bij God vandaan, maar draai je om in de richting van God. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En Petrus vertelde nog veel meer over Jezus. En hij moedigde hen aan om zich uit deze slechte wereld te laten redden. De mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Zo sloten zich op die dag ongeveer 3000 mensen bij de gemeente aan. Dat moet een hele lange doopsessie zijn geweest. Misschien herinner je je nog waar het nummer over ging voorafgaande aan deze toespraak. En in dit nummer is eigenlijk Jezus aan het woord. Jezus die je uitnodigt. En die dit niet alleen zegt, zoals misschien heel veel mensen in je leven wel eens wat beloofd hebben, maar niet waar hebben gemaakt. Maar die het in het hart van honderden, duizenden, miljoenen, miljarden mensen heeft waargemaakt. Dat hij zegt, laat me je ogen openen.
Laat me je helpen om te zien wat waarheid is. Zodat je mijn hart op een nieuwe manier zult zien. Kom dichterbij dan je ooit bent geweest. Laat me binnen zoals nooit tevoren. Breng mij elk gebroken deel. De wonden en littekens van wie je bent. Ik droog al je tranen. Ik draag jouw naam in mijn hart. Wees stil en vertrouw op mijn plan. En schuil in mij, dan zul je zien. Ik ben meer dan je ooit hebt gedroomd. Jouw dagen en jouw tijden zijn bestemd voor onze dans. Anders vertaald, jouw dagen en jouw tijden zijn verweven met de weg die ik met je wil gaan. Een weg die gevuld is met het ervaren van vrede, onvoorwaardelijke liefde, hoop op wat er komen gaat en rust. Niet een weg waarin de hele wereld in één keer fantastisch is, een soort paradijs. Nee, nog steeds levend in de gebrokenheid van deze wereld, zolang het duurt. Maar te midden van die gebrokenheid Gods troost en nabijheid ervaren. Te midden van die gebrokenheid zijn rust, vrede en hoop ervaren. En onvoorwaardelijke liefde, dat is een groot verschil. In deze tekst herken je de uitgestrekte hand van Jezus. Het is natuurlijk aan jou of je zijn hand aanpakt. Misschien durf je die hand niet zomaar aan te pakken. Misschien wil je eerst kijken of hij werkelijk anders is dan de stemmen die jou eerder wat hebben beloofd, maar je hebben beschadigd. Maar ik geloof dat Jezus ook die voorzichtigheid niet afwijst. Hij dwingt niet, hij nodigt je uit. Maar misschien is het wel het moment om die keuze te maken. Misschien is Pinksteren 2026 voor jou het moment om ja te zeggen tegen die uitnodiging van Jezus. En als je dat doet vanuit een oprecht hart, ontvang je ook Gods geest. Word je opnieuw met God geconnect en daarmee zul je in toenemende mate zijn rust, vrede, hoop en onvoorwaardelijke liefde gaan ervaren. God houdt zoveel van de mensen, ik las het net al, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, die voelt en erop vertrouwt dat het waar is, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. En ik wil dit deel afsluiten met gebed. En tijdens dat gebed wil ik je eigenlijk die uitnodiging van Jezus nog een keer doorgeven. Wil ik je vragen, als jij die keuze wilt maken om vandaag die stap te zetten om Jezus te gaan volgen in je leven, als je bewust bent van je zonde, als je het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht voor jouw zonde wil aannemen en hem wil volgen en gehoorzaam zijn, dan kun je dat heel eenvoudig kenbaar maken. Straks, terwijl we allemaal aan het bidden zijn, allemaal onze ogen gesloten houden, wil ik je dan vragen om, als je dat wilt, zichtbaar te maken door duidelijk je hand op te steken. Even oogcontact te maken met mij. Het gaat niet om mij, het gaat om jouw hand. Het gaat om dat jij een daad bij het woord voegt. Maar ik zal je hand die je opgestoken hebt ook beantwoorden. En ik zal afsluitend voor de mensen die hun hand opsteken ook bidden en danken. Pinksteren 2026 wordt het de stap die jij zet in de richting van Jezus. Laten we bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor uw liefde, voor uw trouw. Ik wil u zo danken dat u ons zo uniek heeft gemaakt. Iedere ziel is weer uniek. Toegevoegd aan ons lichaam. Levend door uw geest. Heer, en ik ben u zo dankbaar dat u ons niet heeft losgelaten. Dat u tegen niemand zegt, wat jij hebt gedaan is te erg. Nee, dat u, Heer Jezus, naar deze wereld kwam om te sterven voor al onze zonden. En dat wanneer wij ja zeggen op uw uitnodiging, we ook mogen weten dat we kinderen van u zijn. En dat we in toenemende mate mogen gaan ervaren wat dat betekent in ons leven. En dat we uit mogen zien naar de belofte die u heeft gedaan. Eens te mogen zijn waar u bent. Op een plek waar geen dood en ziekte en verdriet en pijn meer is. Op een nieuwe wereld die we betreden vanuit onze eigen vrije wil. Heer, ik wil u zo danken dat die gelegenheid er nog is. En ik wil u zo bidden voor iedereen die hier in de zaal zit, voor iedereen die dit op een andere plek
terugkijkt of nu kijkt, terwijl ik hier sta. Ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken zoals u dat alleen kunt. Dat we overtuigd mogen zijn van uw waarheid. Van het feit dat als u zegt, Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, dat we zullen begrijpen dat dat waarheid is. Heer, raak ons hart aan. Zodat we hier niet vandaan zullen gaan zonder die keuze te hebben gemaakt. Heer, ik zeg vaak, dat is de belangrijkste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt. En voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar die tijd voordat ik die keuze maakte. Niet omdat ik in de goot lag. Maar omdat ik toch iedere dag zoekend was om de leegte in mijn hart te vullen. Heer, raak ons hart aan. Terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen, als jij vandaag deze keuze wil maken, om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden en hem te willen gaan volgen en gehoorzamen, maak dat dan zichtbaar door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. En hou even je hand op tot ik je hand heb gezien. Ga je gang als je dat wilt. Steek je hand maar op. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ik heb ook je hand gezien achter en ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb jullie drieën hier je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb jou en heb jouw hand gezien daar. Dankjewel, ik heb jouw hand gezien hiervoor. Laat je niet weerhouden door degene die naast je zit. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar achterin. Dit is een keuze die je zelf maakt. Een blijmoedige keuze. Wil je hem nog maken? Maak dat dan duidelijk door je hand op te steken. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u zo danken voor al deze mooie mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, ik wil u danken dat zij de keuze hebben gemaakt. En daarmee in hun hart hebben gezegd. Ik wil de Heer Jezus volgen en hem gehoorzaam zijn. Heer, ik wil u zo bidden of u in hun leven wilt uitwerken wat u belooft. Dat ze ten volle mogen gaan ervaren de vreugde die daarmee gemoeid gaat. Niet in een volmaakte wereld, maar te midden van de onvolmaaktheid de vreugde van een kind van u zijn. Heer, dank u wel dat er iedere week opnieuw weer mensen zijn die keuze maken. Iedere week weer mensen zijn, Heer, die de keuze maken om zich te laten dopen als uiterlijk teken van die keuze. Heer, ik wil u zo danken voor uw liefde en voor uw trouw die alsmaar doorgaat. En dat we nog de kans hebben om deze keuze te maken. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Ja, voor iedereen die zijn hand heeft opgestoken, ik wil je van harte feliciteren. Ik zei al in mijn gebed, voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar de tijd daarvoor. Omdat het me zo enorm veranderd heeft, in positieve zin. En daar ben ik iedere dag dankbaar voor. En dat gun ik iedereen en we willen je ook graag iets meegeven. Achter deur 3 staat een boekenhoek. Het is niet verplicht, maar voel je vrij om daar even een gouden envelop op te halen. Daarin zit een boekje waarin we je handreikingen willen geven. Hoe nu verder? Wat zijn vervolgende stappen die je daarin kunt en mag zetten? Dus haal dat boekje even op. Heb je geen Bijbel? Dat geldt voor iedereen die hier zit. Heb je geen Bijbel en wil je die wel graag hebben? Die zijn gratis te verkrijgen bij de boekenhoek. Een Nieuw Testament, tweede deel van de Bijbel in begrijpelijke taal. Dus wees uitgenodigd om daar voor jezelf één of meer, misschien wil je het wel uitdelen aan anderen, neem ze mee. Dan gaan we nu over naar het volgende deel van dit programma. Maar we zingen eerst.

Dus we zijn alweer aan het einde gekomen van deze ochtend zo ongeveer. Bedankt dat je er was. Fijn dat je hebt meegekeken. Ik hoop dat je het online ook net zo hebt mogen beleven als wij hier. En heel graag tot de volgende keer. We hebben dus het laatste nummer, I've Got Joy, nog voor jullie in de aanbieding. Hele fijne zondag verder.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke film.

0: goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

성공!

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft aan de christenen in Galatië dit. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3, vers 27. Paulus zegt dat jij je door de doop één hebt gemaakt met Christus. In de doop druk je uit dat je oude leven met Jezus is begraven en dat je met hem bent opgestaan als een nieuwe schepping. God noemt jou vanaf nu zijn geliefde kind. Geestelijk gezien ben je nog maar een pasgeboren baby, kwetsbaar en naakt. Je hebt kleertjes nodig. Je hemelse Vader heeft hierin voorzien. En hoe? Paulus zegt dat je je mag bekleden met Christus. Dit is een andere manier om te omschrijven.

0: schrijven wie je bent in Christus. De Grootnieuwsvertaling vertaalt het vers van vandaag op deze manier. De doop heeft u allen met Christus verenigd. U hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk. In twee andere brieven herhaalt Paulus deze waarheid. Aan de gemeente in Efeze schrijft hij dat zij de nieuwe mens moeten aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. En aan de gemeente in Rome schrijft hij: omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan je eigen wil die begeerte in je opwekt. Romeinen 13, vers 14. Misschien vraag je je af hoe je in hemelsnaam Christus kunt aantrekken alsof het een nieuwe jas is. Nou, de nieuwe mens aantrekken is niets anders dan geloven dat God jou vanaf nu altijd in eenheid met Jezus ziet. En jou daarom rein en heilig verklaart. Het betekent ook dat je mag leren ontvangen wat je in Christus hebt gekregen. Je mag leren om vanuit je nieuwe positie in Christus te gaan denken en leven. Dan ga je meer en meer gelijkenis met hem vertonen en kan God zijn ogen niet van je afhouden.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.
1: And now, An Hour with Jesus with Terry McAlmon.

0: goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de

0: training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke